0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerste nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet, de andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

0: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond, totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

liberarti. Domattina. E vorrei vederti volare.

0: oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
2: Goedemiddag, luisteraars en liefhebbers van gedichten. Dit is weer de eerste zondag van de maand. En in de studio zitten Ben van Bommel en Hanneke Leroux. En Ben, wat gaan we vandaag behandelen in ons programma?
3: Ja, de kleinste serie die we in, van A tot Z hebben, namelijk Dichters met een J.
2: En wat bedoel je met de kleinste serie?
3: Nou, er zijn niet zoveel dichters met een J. Maar als je bijvoorbeeld dat vergelijkt met met dichters met een B. En je zet ze op een rijtje, dan krijg je een A4'tje of 5. En ja, dit zijn er maar een stuk of 30.
2: Ja, maar het zijn wel soms grote dichters.
3: Ja, en ook hele onbekende.
2: Ja.
3: Het is heel leuk om dat te doen. Want dan moet je gaan zitten zoeken. Waar is zij of hij? Waar komt ze vandaan? En hoe zit het in elkaar? En soms loop je helemaal dood. Want dan is er helemaal niets meer te vinden. Die is van de aardbol verdwenen.
2: Ik heb hier bijvoorbeeld een boekje. Ja, dat is van geschept papier. En dat zijn gedichten van Simon Jelsma. Met een J, nooit van gehoord. Maar ik heb er wel een bundeltje van.
3: Ja, proef jij even. Dat doe ik dus ook. Hè? Ik kijk in allerlei verzamelbundels. Van Plint en van andere soorten verzamelingen. Want elke zich respecterende provincie heeft wel iets. En dan kom je soms wel iets tegen en denk je, hé, dat is aardig.
2: Ja,
3: of dat is leuk, of dat is verschrikkelijk. Maar dat doe je dan toch.
2: Ja, en zo pakte ik zo'n verzamelbundel. Een prachtige uitgave waarin ook Frida Doma-Kazé gedichten heeft geschreven. En Mariet Lems. En die bundel heet Wat wij achterlieten. En ik dacht, laat ik eens kijken of daar een dichter met een J.
3: En ja hoor.
2: Wout Joling.
3: Ja,
2: dat blijkt een dichter uit het Groene Hart te zijn.
3: Ja.
2: En ik wil eigenlijk beginnen met een gedicht van Wout Joling uit het Groene Hart. Hij is inmiddels verhuisd, heb ik begrepen. Maar hij heeft hier lang gewoond. En dat gedicht heet Van wie er niet meer is. Of het is toegestaan, weet ik niet. Toegeven aan de neiging, gluren door een raam, op een drempel staan. Eigen ruimte schenden van wie er niet meer is, die met de noord.

0: de zon of dood alles zonder naam achterliet. De aandrift weerstaat de rebels rode deur te schuren het hout als nieuw in de bijts, ik weet niet of het mag, van wie er niet meer is, de klaproos plukken.
1: Ja. Hoe duiden wij dat aan de luisteraars? Of laten we dat aan hen over?
0: Ik heb wel eens gehad, bijvoorbeeld in Frankrijk, bij zo'n vervallen huis, van wie er niet meer is. Ja, dat je dan toch denkt, wie zal hier gewoond hebben? En mag ik hier nou een paar voetstappen naar binnen zetten? Is er nog wel een binnen? Of...
1: Ja, maar het kan ook je buurman zijn.
0: Het kan ook je buurman zijn.
1: Ja.
0: Of een geliefde.
1: Ja. Ja.
0: En dan vind ik zo'n huis en dan komt er ineens de klaproos plukken. Dan denk ik, ja, dat mag toch wel, de klaproos. Maar die gaat meteen dood.
1: Ook daarom dacht je aan Frankrijk, met die klaprozen.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja, dat kan ik ook. Ja. Of je kijkt naar een overleden vriend waarvan zijn vrouw inmiddels weer getrouwd is. Verdomme Kees is zo'n mooi lied. En ja, dat zou ik ook kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat is er nou met je gebeurd? Waar ben je nou? Nieuwsgierigheid. En mag dat wel?
0: Ja.
1: Ja. Weet je, in Giethoorn zijn nogal wat Chinezen die de lucht hebben gekregen van dit plaatsje. En die lopen ook door die plaats heen met al die hele smalle vaartjes, met die leuke hoge bruggen. En daar denken deze mensen dat alles wat daar is voor de toeristen is. Want die staan ook naar binnen te gluren. Ja.
0: Ja, het brengt me wel op een heel ander idee.
1: Vertel.
0: Zullen wij eens met z'n tweeën naar Giethoorn gaan en aan die Chinezen vragen of er een dichter is met een X?
1: Dat is een ontzettend goed idee. Ik weet zeker dat ze er zijn, want Arjan heeft er al een paar genoemd. Arjan, onze onvolprezen technicus. En ik hoop dat ze ook vertaald in het Nederlands schrijven, want mijn Chinees is niet zo best meer.
0: Ja. Ja, jij had ook nog een... Een binnenkomertje volgens mij.
1: Oh ja, een binnenkomertje. Nou, ik heb een heleboel van die binnenkomers. En ik pak er eentje uit.
0: Ja.
1: Dat is een oude collega van je. Dat is een stadsdichter. Daan Janssens heet hij. Met een J dus. En hij was stadsdichter in Hoogstraten.
0: Ja.
1: Ja, het is wat.
0: Heb je nog opgezocht waar dat precies ligt?
1: Ja, maar dat ben ik weer vergeten.
0: Dan is het niet belangrijk. Nee.
1: Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar luisteraars, zoek dat even op Google. Waarom ik dit gekozen heb. Je zou zeggen, een staldichter die dicht over zijn stad of zijn dorp of zijn streek. Maar dan heb ik hier dus een gedichtje dat ik denk, ja, dat had jij ook kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Babbelaarstaal. Dit zijn de straten waar ik jaren sleet aan levenslijden. Steeds en zonder eind, telkens weer opnieuw, was ik wie dan ook, eender wie, ben ik hier, al ben ik hier niet. Steeds keer ik terug naar de straten aan de oevers van het groen. Keer op keer als getij, ebben deze straten mijn vloed, breken hun huizen golf, waar mijn rusteloze hart het begeert. Men wordt hier spraak, zonder meer is men waar men soms ook minder houdt van spraakzaam watervallend keuvelen. Men geen heuvels kent als Babel, uit zand rondgerezen, haar toren hemelrijkend. Hoe armer haar grond, haar leven rijker. En dan moet je Hoogstraten kennen om te snappen wat het met die plaats te maken heeft. Ik ben er niet achter gekomen.
0: Nee, maar ik vind het heel filosofisch.
1: Ja.
0: En hoe armer haar grond, hoe rijker, dat klopt. Want op arme grond groeien juist die mooie veldbloemen zoals die klaproos.
1: Ja, goed, hij heeft wel hier een gedichtje over aan de Hoogstratenaar. Want zo heette ze kennelijk, gezonde. Hij zegt, je bent een smeltkroes. Samenspel in zintuigelijke synesthesie. Hoe men het rood uit je zachte hart kan proeven. Hoe men het ruisen van de bladeren kan ruiken als een aroma dat je driftig ronkende hart bezweert. Dichterlijke groeten van je stadsdichter.
0: Ja. Nou,
1: je zal er maar weer opgeschreven zijn. Ja.
0: Ja. Zullen we even naar muziek gaan luisteren?
1: Laat me doen, joh.
0: Nora Jones.

0: We luisterden naar Nora Jones.
1: Wie is dat nou?
0: Nora Jones is een Amerikaanse zangeres. Hmm. Heel bekend.
1: Mm-hmm. Ik hoorde al iets Engels, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik wilde eigenlijk met jou, Ben, en met de luisteraars naar een zeer beroemde dichteres uit Zuid-Afrika gaan. Ingrid Jonker.
1: Ik ben benieuwd of Nederland Ingrid Jonker goed kent.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb hier de bundel Ik herhaal je.
1: Ja, die.
0: En Ingrid Jonker leefde van 1933 tot 1965. Dus ze is jong overleden.
1: Ja, logisch. Ze heeft zelfmoord gepleegd. Of zelfdoding, hoe
0: is
1: dat?
0: Ze was zwaar depressief en ja. Ze is de zee ingelopen.
1: Ja, en aangespoeld.
0: Ja. En Ingrid Jonker, er is een film geweest van Ingrid Jonker. Een Nederlandse film, die heb ik zelf gezien. Ergens in 2011. En die heette Black Butterfly. En dat ging over het leven en over de gedichten van Ingrid Jonker. En dat was een zeer aangrijpende film. Een Zuid-Afrikaanse dichter, jong overleden. Ze woonde aan de Kaapse kust. Ze was tegen apartheid en haar moeder is heel vroeg overleden. En ze kwam met haar zus bij haar vader te wonen en een stiefmoeder. En die vader, dat wil het verhaal, Abraham Jonker, dat was een parlementslid.
1: Ja.
0: En die steunde de apartheid. Dus ze lag dus ook voortdurend in de klins.
1: Ja.
0: Met haar vader.
1: Ze had daar een hele moeilijke relatie mee. Wat ik zo typisch vind, Hanneke, dat in de recensies over Anke Jonker hoor je vaak dat het een zeer gewaardeerd schrijfster is of was. En daar moet je wel even een paar puntjes achter zetten. Want zij heeft pas heel laat voor haar dood kunnen publiceren. Ja. Omdat in Zuid-Afrika niet alleen zwarten werden gediscrimineerd, maar ook vrouwen.
0: Ja,
1: die hoorden geen bundels te maken of gedichten te schrijven.
0: Ja.
1: Dus dat gewaardeerde, dat is eigenlijk pas op het eind van haar leven gekomen. En later natuurlijk, toen ze was overleden, dat gebeurt wel vaker met hele goede dichters en schrijvers.
0: Ja, dat klopt. Ja, en één episode uit haar leven wil ik wel noemen. Dat is dat bloedbad bij Sharpeville.
1: Precies.
0: Dat zwarte mensen moesten zich identificeren met een pas.
1: Ja.
0: En die werden vernederd door die pasjeswetten. En toen was hun beloofd, als ze naar het politiebureau liepen, dat er met hun gesproken zou worden daarover. En ze hadden dus geen van allen hun pasje bij zich. Eigenlijk om te demonstreren van wij willen dat niet. En toen is de politie gaan schieten en dat is echt een bloedbad geworden.
1: Dat was Sharpeville, hè?
0: Ja.
1: Ja, dat was niet de enige, hoor. Ook in Nyanga en in Filippi is dat gebeurd.
0: En daar,
1: niet op dezelfde wijze, maar ja.
0: Ja, en daar dicht Ingrid Jonker over.
1: Ja. Het kind is niet dood?
0: Ja, zal ik dat?
1: Ja, mooi. Ja, dat is, ach god, dat is hemelschreiend.
0: Ik doe eerst het gedicht Ik herhaal je. Oh, dat gaat over de liefde.
1: Okay.
0: Om even wat moois.
1: Je stapt van de dood naar de
0: en dan gaan we naar dat speciale gedicht.
1: Nou, ook goed.
0: Ik herhaal je. Ik herhaal je zonder begin of einde. Herhaal ik jouw lichaam. De dag kent een smalle schaduw en de nacht gele kruisen. Het landschap is onaanzienlijk en het mensdom een rij kaarsen. Terwijl ik jou herhaal met mijn borsten die de holtes van jouw handen imiteren. Dus dat is, zoals ik het interpreteer, liefde met iets dreigends op de achtergrond.
1: Ja, het is heel poëtisch.
0: Poëtisch.
1: Ja, dat is heel mooi. Ja, nou goed.
0: Het kind dat doodgeschoten is door soldaten bij Nyanga. Het kind is niet dood. Het kind heft zijn vuist naar zijn moeder. Die Afrika schreeuwt, de geur schreeuwt van vrijheid en heide. In de townships van het omsingelde hart. Het kind heft zijn vuist naar zijn vader. In de optocht van de generaties die Afrika schreeuwen, de geur schreeuwen van gerechtigheid en bloed. In de straten van zijn gewapende trots. Het kind is niet dood. Nog bij Langa, nog bij Nyanga, nog bij Orlando, nog bij Sharpeville, nog bij het politiebureau van Filippi. Waar het licht met een kogel door zijn hoofd. Het kind is de schaduw van de soldaten. Op wacht met geweren, panzerwagens en knuppels. Het kind is aanwezig bij alle vergaderingen en wetgevingen. Het kind loert door de vensters van huizen en in de harten van moeders. Het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon bij Nyanga is overal. Het kind dat een man is geworden trekt door heel Afrika. Het kind dat een reus is geworden trekt door de hele wereld. Zonder een pas.

0: Ja. Nou, ja. Nou, ik ga nog even door met...
1: Ingrid.
0: Ja. Ik heb hier... ik heb thuis een hele bijzondere bundel. Die heet Gedichten die vrouwen aan het huilen maken.
1: Ja.
0: Nou, die moet jij lezen, Hanneke.
1: Ja, ik huil al zoveel.
0: Ja. Uitgegeven in 2015 bij Prometheus in Amsterdam. Dat is een heel bijzonder boek. Dat is, het begint met een verhaal over... Het is samengesteld door Isa Hoes. En die schrijft over... daarover. Waarom dat... ze zegt niet dat het vrouwenpoëzie is. Maar het zijn wel gevoelige gedichten. En... zij, die, al die mensen die daar in dat boek iets hebben uitgekozen, die hebben dus allerlei dichters uitgekozen die ze mooi vinden. En ik heb hier de keuze van ene Daphne Bunskoek.
1: Dat is een presentatrice, volgens mij. Ja.
0: En die heeft gekozen voor het gedicht van Ingrid Jonker, Korreltje Zand. Ik moet eventjes melden, voordat wij het niet zullen vergeten, dat wij deze gedichten kunnen voordragen dankzij Gerrit Komrij. Want die heeft al die Afrikaanse gedichten.
1: Dat is waar,
0: gedichten.
1: Dat staat hier ook in de bundel. Ik herhaal je goed dat
0: precies,
1: je dat zegt.
0: Dat heeft hij goed gedaan. En een heel enkele keer kon hij geen goed woord vinden voor het Afrikaanse woord, maar dat vergeven wij hem natuurlijk.
1: En mag ik dan nog even iets erbij zeggen? Want
0: bij Korreltjes Zand, jazeker.
1: In de bundel Ik herhaal je, waar dat ook in staat, daar staat het de gedichten in het Afrikaans.
0: Ja.
1: En dat ik kan het niet lezen. Nou ja, ik vind het in het Afrikaans mooier om te lezen, maar ik kan het niet goed uitspreken.
0: Nee.
1: En daarnaast staat het dankzij Gerrit in het Nederlands.
0: Ja, en dat is hier ook het geval. Dat Korreltje Zand schreef Ingrid tijdens haar eerste verblijf in een psychiatrische inrichting. Ik moet er iets over vertellen voordat ik het lees. Want het begint als een heel onschuldig kindervestje, maar dan sluipt er een dreigende toon in.
1: Ja.
0: En het einde voorspelt min of meer haar dood. En toen ze op 32-jarige leeftijd bij de Anchor Bar in Kaapstad de Zee liep. Korreltje Zand. Korreltje, korreltje zand, steentje gerold in mijn hand, steentje gestopt in mijn zak, wordt het korreltje klein en plat. Zonnetje groot in het blauw, ik maak een echt oogje voor jou, schijn in mijn korreltje steentje, eventjes, het is er maar eentje. Kindje dat krijst uit de schoot, niets in de wereld is groot, stilletjes lacht het en praat, stilte in de doodloopstraat. Wereldje rond en aardblauw, korreltje maak ik van jou. Huisje met deur en twee kiertjes, tuintje met blauwe madeliefjes. Pijltje veert weg in het verschiet, liefde verkleint tot het niet. Timmerboom bouwt dan een kist, ik maak maar gereed voor het niks. Korreltje klein is mijn woord, korreltje niks is mijn dood.
1: Ja.
0: Ja, hoe krijg je het van elkaar?
1: Ja. En ik heb in de biografie van Ingrid Jonker staat dat de vader Abraham Jonker op jacht was toen hij het met zijn zoon uit zijn volgende huwelijk op jacht was toen hij het nieuws over haar dood hoorde en dat hij toen zei, wat mij betreft mogen ze haar terug in zee gooien.
0: Ja, leuk hè, zo'n verhaal. Ja. Nou, daar zou je ook een boek over kunnen schrijven. Weet je, ik heb hier... Elk is die laptop wie niet praat en maakt net op jouw liefde staat. Ik ga het niet langer in het Afrikaans doen, want dat is heel slecht voor mij. Het lied van de Latjespop, en dat komt ook uit jouw boek.
1: Ja.
0: Ik herhaal je, alweer met een vertaling van Gerrit Komrij, met een hele biografie over Ingrid Jonker door Henk van Woerden. Het is heel bijzonder dit boek, want dat heb ik van jou cadeau gekregen.
1: Ik zou de luisteraars die van gedichten houden en dit boek niet hebben, Ingrid Jonker, ik herhaal je, met inderdaad een biografie achterin door Henk van Woerden en dan de vertalingen van Gerrit Komrij en de Afrikaanse originele gedichten op de bladzij daarnaast. Je moet het er gewoon hebben, dat boek. Maar goed, jij gaat nog een...
0: Nog één, dan gaan we naar de muziek. En weet je, dan houden we het op hoor, met Ingrid Jonker.
1: Ja, dan gaan we.
0: Vind je niet? Ja, jeetje. Ja, die zetten we terug in de geschiedenis. Ja. We gooien ze niet in zee, maar we denken altijd.
1: Ja, en misschien dat op YouTube die film nog te bekijken is.
0: Geen idee.
1: Over haar.
0: Nou. Lied van de Lapjespop. Ik ben de lapjespop die niet praat en zich alleen op je liefde verlaat. 'S avonds lig ik blind en stil en doof en slap is dan mijn zaagselhoofd. Mijn handen rusten in mijn lijf, word je na het heengaan koud en stijf. Zonder je hulp kan ik niet lopen, je hebt me zomaar kunnen kopen. En zult me nog op een oudejaarsnacht domweg verbranden terwijl je lacht. Ik ben de lapjespop zonder geest, mijn pijn, jouw luchtigheid, gevierde feest.
1: Ja, verschrikkelijk.

0: jaren luisterde naar Norah Jones en daarvoor naar Sting. En ik ga aan Ben vragen. Heb jij nog dichtnieuws?
1: Nou, niet zo heel veel, want het is natuurlijk vakantietijd. Maar er is één club die gaat gewoon door op 5 augustus. Dat zijn natuurlijk de zomerdichters. En die zitten altijd in de Houtman. En daar kan je ook gewoon bij
0: de
1: komen.
0: De Houtman?
1: Ja, dat is in het Houtmanplein in Gouda. En dat is vreselijk leuk erbij te zijn. Je komt binnen, je krijgt koffie met wat lekkers. En het kost je €5 omdat die zaal natuurlijk gehuurd moet worden. Ja. Maar dat is ook de moeite waard. En dan gaan er zitten een aantal dichters. Die zitten gewoon een gedichtje voor te dragen. En als ze braaf hun huiswerk hebben gedaan, dan hebben ze een thema. En op 5 augustus is er een bijzonder thema. Dat is van knop naar blad. En dat vonden sommigen zo saai dat ze zeggen, nee, dat vind ik wel leuk, maar dat is te saai. En toen hebben ze gezegd, wij gaan ook nog iets anders doen. De opklapbaarheid van het leven. Alsjeblieft, ga daar maar eens aan staan.
0: De opklapbaarheid van het leven.
1: Ja, daar moet je zwaar over nadenken. In hoeverre is het leven opklapbaar? En moet je dat dan uitleggen? Of wat? Ik ben toch erg benieuwd wat daaruit gaat komen. Ja, dat was Arjan.
0: Zo klapst.
1: Precies.
0: Zo klapst.
1: Dus ik ben benieuwd of het nou grappig wordt of serieus.
0: Ja.
1: Nou, goed. De verkiezing van de stadsdichter is op 30 oktober. Maar dat hebben we wel eens eerder verteld.
0: Vorige keer al. Maar ja, heel goed dat je het nog een keer zegt. Want die site is open.
1: Ja.
0: Ik heb de voorzitter van de stichting Stadsdichter onlangs nog over de app gehad. Besteed er aandacht aan, want je kunt al je aanmelden en inzenden.
1: Ja, nou, oké. Wat ik nog zou kunnen zeggen, dat op 8 september, dat is wat eerder, de 7e groep van de Goudse Dichterschool start.
0: Zit die al vol, Ben?
1: Dat hangt er vanaf wat je vol vindt. We hebben op dit moment 10 deelnemers.
0: En,
1: we kunnen er 12 hebben, maar vindt 10 ook
0: nee,
1: prachtig.
0: Maar dat, sommige luisteraars willen misschien nog meedoen.
1: Ja, dat kan al. Dan strijken we ons
0: dat is eigenlijk
1: hart,
0: mijn
1: ons hand over het hart en zeggen, ja, we komen wel fijn bij, we maken plaats voor je. Aanstaande maandag zijn er weer een aantal intakegesprekken. Want dat doen we natuurlijk wel met dichters die willen komen. Want wij willen weten wat de doelstelling is. En we willen ook kijken wat voor soort gedichten ze maken. We gaan dat niet beoordelen. Maar dat doen we om te zien welke coach zo'n dichter kan krijgen.
0: Okay.
1: Want behalve de docenten, dat is Karel van Amerongen, krijg je ook een coach toegewezen.
0: En wie zijn dan bijvoorbeeld die coaches?
1: Oh, een hele zwik dichters. En die zitten, dat is een heel. Dat als je dat groepje bij elkaar haalt, dan krijg je een hele diverse club.
0: Zitten daar ook stadsdichters van?
1: Ja, ene Hanneke Leroux, geloof ik. Die zit erbij. En, ja, en
0: Jan Graafland.
1: Ja, Jan Graafland en Frida Domacassé en Ruud Broekhuizen, maar ook mensen die gewoon professioneel coach zijn en die iets hebben met dichten of met taal, zoals Marina de Hoorn.
0: Ja.
1: En dat is een hele klus, want dan krijg je dus een aanbod van de dichters. Je hebt een gesprek gehad en dan moet je kijken welke coach erbij komt.
0: Ja.
1: En de procedure is heel simpel. Je gaat dan het verslag wat je gemaakt hebt sturen aan een coach waarvan je denkt die is geschikt. Die zegt van, ja, dat wil ik wel. En dan leggen we contact. En dan is er een half jaar lang of iets langer, heeft iemand begeleiding bij datgene wat hij of zij wil bereiken.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik ieder jaar nog meegedaan heb als coach. En dat afgelopen jaar, ja, dat was weer heerlijk. Met elkaar, want het is niet zo dat jij die dichter kan van jou wat leren, maar jij kan ook wat van die nieuwe dichter leren.
1: Dat is typisch, hè?
0: Ja. Dat is grappig, toch?
1: Daar ben ik ook achter gekomen, Ja, maar goed, het meeste kan je natuurlijk gewoon leren in de cursus zelf.
0: Zeker.
1: Ja, dat is. Dan gaan we weer met veel plezier starten. Ik zal daarbij zijn, want ik mag Karel assisteren. Nou, daar ben ik heel verguld mee.
0: Ja, en misschien nog leuk om te vermelden dat die hele dichterschool, die inmiddels 6 of 7 jaar.
1: Dat is de 7e aflevering.
0: Oh,
1: dus dat is al 7 jaar, waarvan er al 2 jaar Uit een officiële stichting.
0: Is ja, het. En die is bedacht en opgezet door Peter Noordhoek, een van onze stadsdichters.
1: Exact.
0: Dat die is, nu Nuns Peter
1: ja,
0: is geworden.
1: Ja, Nuns Peter is die nu. En hij is ook, ik weet niet of hij een dichterschool gaat oprichten. Maar hij is wel goed bezig in Nunspeet.
0: Nou ja, en als dat dan in Nunspeet gelukt is, dan moet hij maar weer verhuizen, hè? Dat heel Nederland.
1: Ja, iets in Coevorden of zo.
0: Dichterschooltjes krijgen.
1: Ja, goed. Ja, ik denk niet dat hij dat gaat doen, hoor. Maar goed. Maar we kunnen hem vragen.
0: En dit was het dichtnieuws.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk zelf ook geen nieuwtjes. Het is een beetje stil.
1: Ja. Lekker rustig. Ik ben wel om dicht aan het schrijven. Schrijf jij nog wat?
0: Ja,
1: soms. Ja, soms wel, hè?
0: Ja.
1: Nou, ik elke week wel wat. Maar ik ben niet aan de beurt. Want ik ben bij de B. Of bij de D van dit maar. Kan natuurlijk ook.
0: Je bent
1: maar zou jij mij onderdelen? Allebei ik, natuurlijk.
0: We hebben jou al gehad bij de B.
1: Ja, precies.
0: Ja. En de D is ook al geweest. Ja.
1: Nou, oké. Okay. Gaan we door met het gedicht?
0: Ja, heel goed.
1: Oké, okay. Ik heb een boek thuis. Dat is samengesteld door Kei Elhorst uit Alphen aan de Rijn.
0: De stadsdichter ook geweest. Zeker. De eerste van Alphen aan de Rijn.
1: Ja. En die heeft het licht doen zien van de Zutphense. De Alphense taal is man. Zo moet je het zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een gedicht uit gehaald van Annette de Jong. Uit Alphen. Nou, die is al ouder dan 77 jaar.
0: Okay.
1: Dat boek trouwens is uit 2021, dus dat is redelijk vers. En Annette de Jong, die schrijft, zoals veel dichters, over ja, wat zij ervaart als dichteres. En zij heeft een gedichtje gemaakt, dat is een kleine. 3 strofen van elk 4 regels. En dat heet Writer's Dip. Ik denk dat ik het zo goed uitspreek.
0: Ja.
1: De pen verdroogt, zolang niet geschreven. De woorden in het hoofd zijn het hart vergeten. Was het zoeken naar de roem, de honger naar onsterfelijkheid, die mij het licht ontnam op wetten van vergankelijkheid? Te veel tijd verspild in ijdel schrijfgelag. Te veel afstand in naar het schrijvershart.

0: Ja.
1: Nora. Lekker muziekje, zeg.
0: Ja, Nora de
1: Jan ja. De Lomere. Wie is dat? Nora?
0: Nora, ja, dezelfde die we net al hadden. Ja. De Amerikaanse beroemde zangeres. En ik wilde eigenlijk iets gaan voorlezen van Tjitske Jansen. Geboren in 1971, een dichteres. Ze studeerde aan de Hogeschool voor Kunsten. En ze heeft meerdere bundels gepubliceerd en prijzen gewonnen. Ze schrijft poëzie die raakt, die je doet lachen, fronsen en gissen. En zo is het precies. En uit de bundel Het moest maar eens gaan sneeuwen. Dat was haar eerste bundel, verschenen in 2003. Wil ik wakker worden in de tijd voorlezen. Vind je dat goed, Ben?
1: Het lijkt me een heel goed in de tijd wakker worden. Of op tijd wakker worden.
0: In
1: de tijd wakker worden. Oh,
0: dat gedicht dat onthult wat ze daarmee bedoelt.
1: Oh, oké. Dat duidt op inzicht.
0: Geheimzinnig.
1: Ja, dat duidt op inzicht.
0: Ja, en ook die titel al. Het moest maar eens gaan sneeuwen.
1: Vind ik ook.
0: Jongen.
1: Ja,
0: nou, dat moet ik. Dat dacht ik een week geleden ook. Nou. Het moest maar eens gaan sneeuwen. Wakker worden in de tijd. Als in de fijnste zijde. Een ochtendvogel doet een eigen ijzerzaagje na. De boormachine die je hoort is de boormachine van de buurman lang geleden. Tot je weet dat dat niet kan. Er ligt een laken in de linnenkast te wachten op een hand die deuren opengooit. Een shirt, een broek, een handdoek zoekt. Daarbij terloops haar aanraakt. Even op haar liggen blijft.
1: Ja. Nou, vertel.
0: Ja, heb jij dat nooit? Dat je wel eens een beetje nog half slapend en dat je denkt, dit kan helemaal niet. Want dat hebben we al lang gehad. Je hoort de stem van je moeder of je hoort de boormachine van de buurman. En dat is uit lang geleden.
1: Je bedoelt iets uit het verleden? Of,
0: ja, dat je wakker wordt in de tijd die eigenlijk al geweest is.
1: Ik vind het ingewikkeld. Ik droom namelijk. Ik heb een tweede leven in mijn droom. Dus ja,
0: dan is het altijd goed.
1: Dan wordt heden, verleden en toekomst wordt door elkaar gemixt. Het is een zootje. Dus ik moet er eens een keer een gedicht over maken.
0: Ja. Ja.
1: En ik maak me altijd heel erg druk in mijn dromen. En daarom heb ik het volgende gedicht uitgekozen van Freek de Jonge. Ja, die kennen we allemaal. Ja. Freek de Jonge, dat is toch een cabaretier. Ja, ja, maar hij heeft ook liedteksten geschreven. Oh, maar dat is dan geen gedicht. Jawel, sommige liedteksten zijn ook gedichten. Ik heb het gehaald uit Zij kon het lonken niet laten. Zij kon het lonken niet laten. Die,
0: van, hoe heet hij ook? Ja, Wim Sonneveld.
1: Die. Ze dronkte naar iedere man. Boom, boom.
0: Wim Sonneveld.
1: Dat is een uitgave van Bert Bakker. Bijeengebracht door Guus Vleugel en Remco Meijer. En dat boek is ingedeeld in onderdelen. En het onderdeel waar ik dat gedicht van Freek de Jonge heb uitgehaald, dat is het onderdeel misstanden. En dit is lijkt lang geleden. Nee mensen, dit is buiten. Gewoon actueel.
0: Ja, want Freek is nog heel actueel. Mag ik nog even iets zeggen?
1: Ja, natuurlijk moet je wat zeggen.
0: Freek, dat is Nederlands hoop in bange dagen in de jaren 70 met Bram Vermeulen. En dat was revolutionair, dat cabaret wat ze brachten. Want ze zetten alles op zijn kop, ook het geloof. Dus je kan je voorstellen, ik zat op de christelijke HAVO in Utrecht en Freek en Bram kwamen.
1: Je kan het niet helpen, nee.
0: En er stond een leraar op en die liep weg, want het kon gewoon niet op die school.
1: Ja, en dat voor een domineeszoon, hè?
0: Veel later ben ik Freek tegengekomen op Eiburg, samen met Pieter Stroop, waar we een soort demonstratie hielden.
1: Onze oude stadsdichter.
0: Toen dacht Freek de Jonge dat ik Vrouwtje Tuinman was. Ja, waarom die dat dacht, weet ik niet.
1: Nou, je ziet er misschien een beetje uit als Vrouwtje Tuinman.
0: En hij bleef maar zijn hand op mijn rug leggen en vrouwtje verstond ik. En later begreep ik waarom hij dat zo amicaal en zo tegen mij deed. Maar dat terzijde.
1: Je kan je vergissen. Ja,
0: je kan je vergissen. Ja, ook Freek.
1: Ja, ja. Nou, vooruit. Maar ik denk dat Freek de Jonge zich met democratie is een oud vrouwtje niet vergiste. democratie is een oud vrouwtje, dacht ik, zoekend naar een beeld. Links is zij rood aangelopen, aan de rechterkant vergeeld. Toen zij lang geleden jong was, was zij een veelbegeerde bruid. Ze had links en rechts verkering, maar die ging vaak voortijdig uit. Ik zie het oude vrouwtje lopen met een stok over de straat. Geen controle meer op kringspier, waardoor ze al maar windjes laat. Mensen halen hun neus op, vinden dat ze stinkt. Zij loopt een kreupel verder, daar ze op twee gedachten hinkt. De oude vrouw wil oversteken, geluk ligt aan de overkant. Maar wat ze ook met de stok zwaait, niemand pakt haar bij de hand. Mensen lopen langs haar heen, verkeer rijdt door rood en niemand gaat haar helpen. Loopt dat oude vrouwtje dood? Daar komt een jonge man aan, kloek marcherend, niet bedeesd. Je voelt dat hij gaat helpen haar, die is padvinder geweest. Maar als hij heel dicht bij haar is, houdt zij plotseling stil. Het lijkt of hij net van plan was, op het eens niet zo nodig meer wil. Schichtig kijkt hij om zich heen, trekt hand door het schuine lok. Dan loopt hij op het vrouwtje toe en pakt resoluut haar stok. Schopt haar benen onderuit, de stok beukt op haar rug. Ik wou dat ik wat kon doen, maar God, wat gaat dat vlug. De oude vrouw bloedt langzaam dood onder de slagen van het beest. En ik eerst nog denken, die is padvinder geweest. Mensen lopen langs haar heen, verkeer rijdt door rood. Ik dacht, hij gaat haar helpen. Wist niet van wallen in sloot. De jonge man is het fascisme. En hij is nooit alleen. Als ratten in de riolen woekert het gaaiers om hem heen. Zie je dus ooit dat oude vrouwtje? Pak dan snel haar hand. Want als het aan de jongen ligt, haalt ze nooit de overkant.
0: Ik hoor zijn stem van Freek. Jij zegt het, maar ik hoor hem het zeggen. En blijft een rakker.
1: Nou, ik vind dat je erg gelijk heeft.
0: Zeker, ja. Ik ook.
1: Oh.

0: Ja, we luisteren naar Jamiroquai. Dit is Acid Jazz, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, hij droeg er even naar.
0: En
1: ja,
0: een cd uit de nalatenschap van mijn schoonvader die jazzmuzikus was.
1: Ja.
0: Ja, Sascha Jansen hebben we ook nog met een J, Ben.
1: Ja.
0: Dichter uit 1968.
1: Ik denk dat jij de twijfel uit gaat pakken.
0: Hoe weet je dat nou?
1: Ja, dat hoor ik te weten, Anneke.
0: Ja, nou, je hebt weer gelijk. Ja. Sascha Jansen, 1968, is docent op de schrijversvakschool. En iemand schrijft, haar poëzie geeft waardigheid terug aan de taal. En dit is De Twijfelaar uit de bundel Papaver. En die ga ik even voorlezen. Laat mij één keer in water met mosgladde keien, waterwinsels om mijn middel, van een zwarte stoel van tonnet, het touw door het keukenlicht, mijn spijt die kokt. Klassiek in bad, met lemet aan de pols, dressed to kill. Mijn dood stinkt niet. Alsjeblieft geen trein, zo mannelijk, niet klein genoeg. Ik zou 3 keer willen doden. Een kind, een volwassene, een dier. Met mes, pistool, slanke vingers die van niets weten. Nee, men geeft advies binnen de perken. Van een bad, een stoel, een opboljurk. Mijn vogelvrije hals te blijven.
1: Nou.
0: Ik vind het. Zeg jij het eens?
1: Ja. Ik lees het nog maar een keer voor.
0: Nee, alsjeblieft.
1: Nee, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ik vind het verschrikkelijk.
1: Ja, ja, maar ze, ja, arme Sascha. Het begint wel lekker hoor. Laat mij 1 keer in het water met mos.
0: Ja, dat ben ik keien. Nou, ik ga lekker naar...
1: Waterwensels op mijn middel. En dan krijgen we ineens een zwarte stoel van Tonnet, die ik niet ken over.
0: Ja, ik ken die... Tonnet is een bekende meubel... maker,
1: oh, vandaar.
0: Met
1: ja.
0: Die kapstokken ja. En die bistro-stoeltjes. En ja. Dat heel
1: oh,
0: mooi.
1: Nee. Ja, en dan touw door het keukenlicht. Mijn spijt die kokt. Kokt, kokken. Ja, dat is kotsen.
0: Ja, klassiek in bad.
1: Lemmet aan de pols.
0: Ja.
1: Ja, lekker.
0: Dress to kill.
1: Ja, mijn dood stinkt niet. Nou ja, goed. Het is dus kennelijk iemand die over nadenkt of ze zelfdoding doet of niet.
0: Nou ja, op welke manier? Nou,
1: alsjeblieft geen trein. Alsjeblieft.
0: Dat is te mannelijk.
1: Dat is te mannelijk. Niet klein genoeg. Ik zou 3 keer willen doden. Hey, dan slaat het hele verhaal ineens om.
0: Naar een
1: moordenaar. Dan gaat ze van zelfdoding een ander killen. Een kind, een volwassene, een dier. En dan hoe? Met mes, pistool, slanke vingers die van niks weten. Dat is wel een aardige trouwens, dichtelijk gezien. Nee, men geeft advies binnen de perken. Ja, uiteraard. Ja, ja. Van een bad, een stoel, een opboljurk... Met vrij...
0: Mijn vogelvrije hals...
1: Ja.
0: Te blijven.
1: Ja, af te blijven, ja, moet dat zijn. Ja, nou, ja. Ja, ja, het is een gedicht. En het is heftig, denk je niet?
0: Ik word er niet vrolijk van.
1: Nee.
0: Dat is het gevaar van gedichten lezen soms, hè?
1: Hmm. Ja.
0: Soms.
1: Ja. Ja, jeetje. Nou, even kijken. Ik heb een mooitje om bij af te sluiten.
0: Ja.
1: Om er mee op. Die is van alweer van een stadsdichter. De stadsdichter heet Bert Jurling. En die is stadsdichter van Nijkerk. En die heeft zo'n schattig gedicht geschreven over zijn moeder.
0: Ja.
1: Ik heb dat ook wel eens gedaan. Maar dit,
0: en het
1: dit
0: heet
1: is
0: Mijn Moeder.
1: Ja, zo heet het. Ja.
0: Nou.
1: Nou, daar gaat hij hoor. Mijn moeder. In de schaduw van de Witte Toren werd meer dan 80 jaar terug... Een meisje van 2 pond geboren. Nu is ze van ons weggegaan. Zacht in haar Nijkerks graf gelegd. Zo is mijn moeders hele leven in een paar zinnetjes gezegd. Een eenvoudig rijtje woorden van haar geboorte tot de dood. Het lijkt zo weinig en zo klein. Maar van binnen is het groot. Lieve...
0: Nou, ik vind vooral die afsluitende zin. Het lijkt zo weinig en zo klein, maar van binnen is het groot. Dat slaat hij de spijker op zijn kop.
1: Ja. Hanneke, dit was de 87e lijfuitzending van Dichter bij Gouwerstad, joh. Met het politieke. Met het. Ploep. periodieke portie poëzie. Je zou er bijna niet uitkomen met al die alliteraties.
0: Ik dacht dat je ging zeggen met het politieke portie poëzie.
1: Dat zei ik ook, helemaal verkeerd. Ja, hoorde de stemmen, dames en heren, van Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En Arjan zat altijd onzichtbaar en zorgzaam, onhoorbaar. Nee, is niet waar, hij heeft wat gezegd. Achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan, hè? Vroege vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. Dit programma is er elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending, Dichtnieuws, is dus op zondag 2 augustus. Dan zijn er de dichters met een K. En dan gaan we nu luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van Gouden Ouwen. Ja, dat is muziek, hè? Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur door een echte Gouden Stadrakker. Sjaak Zekeris. En wij, Hanneke en ik, wensen uw luisteraars veel luistergenot en een fijne zondag.

Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldig.

0: In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht is tussen afrit Moordrecht en afrit Haastrecht door een spoedreparatie dicht. Het duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouden Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

van harte welkom luisteraars bij een uurtje klassiek dat we begonnen met Le Trouvère, de Franse versie van Giuseppe Verdi's opera Il Trovatore, de Troubadour. In de derde acte, de tweede scène die u hoorde, dansen de zigeunerpersonages op een levendig en ritmisch stuk muziek, beïnvloed door de Spaanse muziekstijlen. U hoorde een deel uit een live-uitvoering opgenomen in Parma tijdens het Verdi Festival in 2018. De uitvoering was in handen van het Orchestra del Teatro Regio di Parma onder leiding van dirigent Robert Abado. Ik ben Lea van Couverde en heb weer een, denk ik, fijn menu voor u samengesteld van allerlei composities. We gaan verder met Dvorak.

Antonín Dvořák's symfonie nummer 8 in G majeur, opus 88, is een geliefd werk in het klassieke repertoire. Het vierde deel, Allegro ma non troppo, staat bekend om zijn levendige, liefdevolle en optimistische karakter. Carlos Paita heeft deze symfonie opgenomen met het Royal Philharmonic Orchestra.

Ja, luisteraars, dit was het concert voor twee violen in D mineur, een compositie van Johann Sebastian Bach. En het is een van zijn meest geliefde werken. Het tweede deel dat u hoorde, Largo ma non tanto, is sereen en expressief tegelijk. En het lijkt of de violen een goed gesprek met elkaar hebben. De violisten in deze uitvoering zijn Anne-Sophie Mutter en Salvatore Accardo. Zij werden begeleid door het English Chamber Orchestra.

eigenlijk vind ik dat ik na zoiets prachtigs mijn mond moet houden. Maar ja, ik moet u ook uitleggen wat het was. Het was Before a Southern Convent, voor een zuidelijk klooster. Een kantate die werd gecomponeerd door Edvard Grieg in 1871. U hoort het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner met solisten Marie Eriksmoen, sopraan, en Astrid Nordstad, alt, samen met de vrouwenstemmen van het Bergen Philharmonic Choir en het Edward Grieg Koor.

U hoorde het derde deel uit de 8e symfonie van Joachim Raff met de naam Frühlingsklänge, Lenteklanken. U hoorde een uitvoering door het Radio Symfonie Orkester Basel onder leiding van dirigent Georgi Lehel. Van de componist hoor je niet heel vaak iets uitgevoerd worden. En dat is jammer, want hij was in zijn tijd, hij werd geboren in 1822, een gerespecteerde componist van Duits-Zwitserse oorsprong. Hij werkte als assistent van Franz Liszt in Weimar, waar hij veel orkestraties verzorgde van Liszt's symfonische gedichten. Dit hielp hem om zijn eigen stijl verder te ontwikkelen.

0: Judith, Judith, nenn mich Schottky.
1: Zet je wel op pauze dan?
2: Ik was de tekst bij dit muziekstuk aan het voorbereiden en mijn hond sprong een meter de lucht in bij het begin van dit stuk. Het is ook wel heftig, het zesde deel uit Bluebeard's Castle, het kasteel van Blauwbaard, gecomponeerd door Béla Bartók. Blauwbaard was bepaald geen lievertje, maar een rijke, angstaanjagende moordenaar met een blauwe baard en controlerend en manipulatief gedrag. Het is een opera die de mysterieuze relatie tussen hertog Blauwbaard en zijn nieuwe bruid Judith verkent. Deze uitvoering werd opgenomen door het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Valery Gergiev met Elena Sitkova als Judith en Sir Willard White, what's in the name, als Blauwbaard. We gaan deze uitzending besluiten met een deel uit het vioolconcert in G-mineur dat werd gecomponeerd door Samuel Coleridge Taylor. Hij is jong gestorven. Hij leefde van 1875 tot 1912 en was een Britse componist en dirigent van gemengde afkomst. Zijn vader kwam uit Sierra Leone en zijn moeder was Brits. Hij staat bekend om zijn inzet voor Afro-Britse en Afro-Amerikaanse muziek. Een prachtig en melodieus muziekstuk, zeker het derde deel dat u gaat horen. Allegro molto moderato in een uitvoering door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Nicholas Braithwaite met Lorraine McAslin als soliste. Ik dank weer Adrie Oudenes voor zijn techniek en wens u veel genoegen bij het luisteren naar muziek.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple

0: De AVI raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten. En bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Jesus.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat tussen Hoofddorp Zuid en Roelofaar en 2 5 kilometer file. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file, kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
2: Nou, dat kun je wel zeggen.
1: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
2: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
1: Oh, 10 jaar heb je al gehad? December. Ja, ja. Kijk dat. Maar het is vooral, je zit niet in je 10e jaar, zeg maar.
2: Ja, officieel wel. Ja. Klopt, ja.
1: Gaan we straks nog uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
2: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
1: Nieuwekerk aan Den Ezel.
2: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
1: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
2: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
1: Middelbare in Capelle aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
2: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
1: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
2: Groot deel wel inderdaad. Deel wel, ja.
1: Ja. Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
2: Klopt. Ja, dat is zeker
1: waar. Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
2: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg. Of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk. Dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek. Maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, ja, want hoe oud was je toen je eerste installatie kreeg?
2: Ik denk dat dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Rond die slinger inderdaad. Ja. Ja.
1: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk, eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
1: Ja. En kan je nog herinneren welke eerste plaat of cd je voor het eerst gekocht hebt?
2: Ja, zeker. En ik weet zelfs nog waar ook. Dat is op de platenzolder geweest in Putten op een vakantie in de zomer. En daar heb ik Kiss Dynasty. Dat was mijn eerste eigen LP. 5 eurotjes toen de tijd.
1: Oké. Okay. Ja. En hoe oud was je toen?
2: Ik denk dat dat een jaartje later was. Dus al 13, 14 geweest.
1: Ja, dat is heel vaak de tijd waarop dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
2: Alles wat mensen uit mijn kleinste eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje, ja, kijken, verder ontdekken en ja, op die manier kom je een beetje.
1: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
2: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja, ja, ja. Dus en daar heb ik veel naar afgekeken, zal ik maar zeggen. Ja, erin.
1: Die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
2: Ja, die draaide zelfs toen ook al platen. Wel in mindere mate. Maar
1: wat draaide hij zoal?
2: Ja, Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling,
2: ja,
1: zeg
2: zeker.
1: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
2: Ben ik mee begonnen, alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld, maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd, en ik ben geen maker.
1: Oké, okay, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
2: Oké, ben benieuwd.
1: Je kan ook produceren.
2: Ja, dat is ook weer zo.
1: Ja, dat is ook weer zo. Gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zullen we zeggen?
2: Ja, gamen vind ik nog steeds erg leuk.
1: Wie niet van jouw generatie.
2: Wie niet, hè? Inderdaad. Nee, dat klopt. Ja, of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zoveel uit. Ook al met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger. Maar ja, zeker.
1: Ja, en dat is onder vrienden bedenken dat je ook online spelletjes speelde.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja,
1: en
2: ja.
1: Heb je die hobby nog steeds? Want als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je er nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
2: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk. leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden, sommigen die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
1: Ja, en die ken je ook persoonlijk, niet alleen online.
2: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
1: Want online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
2: Klopt,
1: natuurlijk. Maar het is wel grappig dat je dus ook via online

0: games.
1: Ja, is heel leuk.
0: Nieuwe mensen ontmoet.
1: Is eigenlijk. Echt heel leuk inderdaad.
0: En ben je ook wel eens naar van die conferenties? Of die,
1: nee, dat niet zozeer.
0: Die wedstrijden, of hoe noem je dat?
1: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
0: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want,
1: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
0: Ja, want zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
1: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen, ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken en doorgaans lukt me dat ook.
0: Nou, dat is een zeer nobel streven en het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
1: Ja, dinsdag tot en met zaterdag en zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
0: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt, ik ben eigenlijk pas mijn 14e goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek ben ik gaan ontdekken.
1: Klopt.
0: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat dat mogelijk maakte?
1: Nee, ik was klaar met mijn opleiding ik. En ik had zoiets van ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, joh, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
0: En heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
1: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
0: buiten beurzen zeer zeker.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Heb je ook wel eens meegedaan in die hele grote beurzen? Vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig zijn ze in Den Bosch.
1: Ja, naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
0: Nee, dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
0: Maar ga je dan wel eens naartoe voor inkoop?
1: Ik ga nog inkopen.
0: Was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen.
1: Ja,
0: zodat je als handelaar daar kon inkopen.
1: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer
0: Scoor je daar nog wel eens?
1: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt dat er interessante spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
0: Ja, want je koopt ook nog als particulier in? Dat je zeker. Je verzamelt nog steeds?
1: Ik verzamel nog steeds. Moet ik wel erbij zeggen dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
0: Ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
1: Een aantal keer inderdaad, ja.
0: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
1: Dat klopt, ja.
0: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
1: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
0: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten die iedereen wil hebben.
1: Nou ja, Jan en Alleman, die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen en dan ga je het gesprek aan. En dan, dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
0: of overlijden?
1: Uit? Dat gebeurt helaas ook. Zeker.
0: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van ik ga nu een winkel openen? En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
1: Ja, Gouda mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En toen ga je naar de winter toe. En we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
0: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
1: Ja, eigenlijk best wel.
0: Zeker. Was er best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu?
1: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft.
0: En hoe hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen, gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, nou, jij durft. Want ja, op dit tijdstip.
1: Een hele andere tijd, dat sowieso ook qua vinyl. Alles veel goedkoper, ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
0: Ja, 20 keer.
1: 20 keer, allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
0: ja, want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
1: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
0: Dat scheelt.
1: Dus dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over, zeg maar, om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
0: Ja, en wanneer begon je echt geld te verdienen?
1: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlak ook, dus ja, dan kan je ook meer spullen kwijt.
0: Dan gaan we zo mee verder. Je had het er straks over de muziek die het eerst indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. Daar hebben we een nummer van klaar staan.
1: Niet van Dynasty trouwens, maar...
0: Nee, niet van Dynasty.
1: Nee, dat niet.
0: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rocker. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, of twee jaar geleden. De tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken,
0: Ja. Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken, dat van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700, 800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18 hoor. Zo vaak niet op 18.
0: Ja, ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles, wat ik binnenhaalde,
1: dat ging naar vinyl.
0: Ging naar vinyl. Maar dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben heel groot fan dus van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar.
0: Nee.
1: Porcupine Tree, Steven Wilson is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is eigenlijk rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat hij doet.
0: Want hij doet nog solo albums. Hè? Dus
1: ja, ook nog inderdaad.
0: Kan zien solo albums, remasterwerken, et cetera.
1: Ja.
0: Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kiston, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool. Ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opennomen gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, dat is heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: En toch heb ik het indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo.
0: Ja.
1: Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Hè, van ik ben van 1952. Dus
1: Ik
0: heb het allemaal meegemaakt. En dan af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, oh ja, die heb ik ook gehad hier op. Bijvoorbeeld van de Nice. Hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlast, Defjack.
1: Oké.
0: Okay. Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies. Ja, dat zie je eigenlijk ook nooit vandaag de dag.
0: Die zie je nooit meer.
1: Nee,
0: ik heb ze allemaal gehad. Nee. Ja,
1: allemaal weggedaan.
0: Allemaal weggedaan.
1: Herkenbaar.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest. Dus daar ga ik nu de 9 jaar
0: doen. Ja, dus je zit er eigenlijk al een behoorlijke tijd. En toen zei je van, nou, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen.
1: Ja.
0: Wat ook weer niet vanzelfsprekend is. Want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker. Keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Maar dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar gehouden.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Nog steeds met dezelfde. Dus,
0: wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad. Na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes. Ja.
0: En als je nou terugkijkt van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Ik bedoel, Je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. Ja, en een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment dat je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ja,
0: ik.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken. En
1: klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd inderdaad.
0: Me, klopt. Maar ja. die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En daarna, nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar
1: ja,
0: worden.
1: Iets wat zeldzaam is, ja, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is een nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is. Zou ik bijna...
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele LP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja, en dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je marge als je wil blijven meedoen en proberen op andere manieren deals te scoren. Dus we hebben het er net over gehad. In Den Bosch bijvoorbeeld, soms kom ik daar nog wel eens dingen tegen. Dus bij een Engelsman bijvoorbeeld, dan heeft hij een bepaald album en een goede prijs, dan neem ik dat ook mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want als je kijkt naar de verhouding gebruikt vinyl en nieuw vinyl, je had het net over de omzet van je cd's die eigenlijk te verwaarlozen is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als je naar nieuw vinyl, oud vinyl kijkt, hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30 tweedehands en de rest dan nieuw op het moment.
0: Dus het is toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, is, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me, maar dat komt zeker wel op een 70% van mijn omzet uit nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als ik naar heel veel van je collega's kijk, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld Delft bij Sounds. Mm-hmm. En dat doe ik altijd via hun website. Want het fijne daarvan is, ik kan altijd onmiddellijk zien of ze het in voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En dat ik ben zo'n klant die nooit wil 6 weken wil wachten of iets.
1: Snap ik ook. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: En nooit overwogen een webshop te beginnen?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32 uur.
0: Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken. Ja. Dat is het ding. Ja. We zijn wel bezig met een webshop. Dan moet het allemaal wat makkelijker gaan. Met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel. Maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden. Ja. Maar dat is iets
0: Want
1: voor...
0: Want als bij een groothandel is, dan hebben we het vaak over één bekende groothandel in Capelle en Wijssel.
1: Exact inderdaad.
0: We noemen geen namen hier.
1: Mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ze zijn begonnen in Berg van Roderijs, toen naar een locatie in Capelle gegaan en daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet. Kijk.
0: Dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games. Ja. En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele, hele goede stap. Want voor de uitzending hadden we het al even over. Mijn zoon, die inmiddels 36 is, dus gewoon een aantal stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen. Hè? Ja. Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde verhaal met de platen.
0: Ja, hetzelfde verhaal met de platen.
1: Doe je het weg.
0: Ja, doe je het weg. Maar onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn tweede of derde of vierde. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk, het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar, is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Maar over prijzen dan bijvoorbeeld, je noemde net een Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro, een goede staat, zeg maar. Echt de eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaarten.
0: Ja, dat
1: is
0: bizar. Duizenden euro's kan dat.
1: Miljoenen maken. Zelfs. Ja, miljoen, dat is echt niet normaal.
0: Ja, ik weet ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen. Ja. Als ik die mensen was geweest, ik hem vasthouden, want inmiddels levert die 7.500 euro op.
0: Ja, dus het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Dus ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Dus veel interessanter investering dit.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. En het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Maar je koopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel. Ja,
0: hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Dat is eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of all places. En ik niet. Dus het is apart. Ja. Ja.
0: Nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Ja, zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd. De Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, Norwegian Wood van de Beatles uit 1965. Toen was jij nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat mij ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: En om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat daartussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je zo al?
1: Ik ben begonnen met Regen Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja... Het moet wel goed zijn, anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: je moet erachter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, begin bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste 28. Wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurder, weet ik.
1: Zeker.
0: Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Dat, na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat. Kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar.
1: Zodat
0: iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, plaatsen van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo, dikke draden.
1: Dikke draden, inderdaad. Gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Zeker.
0: En wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal vrij klare handen heeft. Even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren. Wat dat betreft. Dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler. En ik heb een regenversterker. En dat kan niet anders natuurlijk. Regenversterker en Rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn Rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen dat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon even mijn informatie.
1: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van. Dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje, hebben ze eigenlijk alleen nog. Dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er drie en ze hebben er nu één. Dus er moet nog wat gaan komen. Maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar. Maar plaatspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken. En dan zeggen ze er nooit van gehoord. Ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online. En morgen sta je voor de winkel om te halen.
0: Ja, heeft gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk. Maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja. Want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren.
1: Ja.
0: Maar
1: dus zeker,
0: je niet allemaal hebt staan.
1: Nee, ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand. Als ik zelf ook niet meer in de zaken sta, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt dat zeker. Ja.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Is dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 ja. en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken, je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk, in mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Okay. Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg al dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio? Ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Dus, ja, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nee. Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet gaan zoeken. Want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over. En die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui. Die heeft van die...
1: mooi.
0: Van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die potmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch.
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Met oude machtboxen.
1: Mooi. Ja, zeker. Mooi spul ook inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, dat betreft.
0: Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar,
0: wow.
1: Maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag.
0: Maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om
1: binnen een half uur van hier.
0: In Delfzijl of in Heerlen een zaak te beginnen?
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier. Want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. Ja. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën. Want anders had ik het, dan had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Maar dat weet je dan inderdaad zelf ook omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En,
0: ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to Dead van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en dat kwam er niet en dat kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van nou, daar is vraag naar. Dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Daar gaan we straks nog even over praten. Ja. Over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelfs graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Avi Vergeer. Ja, klopt. Die iedereen kent in Gouda.
1: Klopt. Ja.
0: En Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in een koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is ook wel jaar inderdaad. Dat is ook wel fantastisch. Maar bijvoorbeeld een light. Dus eigenlijk Nederlandse muziek. En dan in het prog-psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt. Allemaal eendagsvliegen. En heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Nou, had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat dat gat er is, Pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. Ja. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. Eén album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, meer maar niet. Dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten, waar zijn er nog mastertapes, waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus moet hem ergens van vandaag
0: aan. Want dat is waarschijnlijk weer met Light gebeurd, hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Gouwenstad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Semuda uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
2: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
2: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem, want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
2: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
2: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
2: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus, en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
2: Dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen, ja. Dat is eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
2: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
2: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
2: Zeker.
1: En best talent hebben.
2: Ja.
1: Als je een nieuw label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, ik richt me vooral op kwaliteits vinyl uitgaven.
2: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: Want dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geregeld bij.
2: In principe wel inderdaad. Ja. Je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie. Of analoog.
2: Of analoog inderdaad. Zeker.
1: Kan ook nog steeds. En het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
2: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want
2: dat was een
1: budget kwestie.
2: Ja, nee, maar dan.
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
2: Ze zullen er ongetwijfeld zijn, want als ik het goed zeg, De Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij.
1: De fantastische band uit Limburg.
2: Klopt inderdaad. Ja. Ja, die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenpersterijen hebben we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
2: Ja.
1: Er zit nog steeds 1 in Nederland volgens mij.
2: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Kroekjes was dat vroeger. Heette dat?
2: Ja, maar volgens mij ook.
1: Maar dat zal misschien nu niet meer zo heten.
2: Misschien dat het verhuisd is. Vanaf,
1: ja, verhuisd is. Ja.
2: Dat denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem. Ja. Dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen.
1: Ja.
2: Nieuwe.
1: Ja, ja, nieuwe.
2: En dat draait 24/7.
1: Ja, ja, ja. Zo populair is vinyl nog. Want als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig, wat voor oplaag vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
2: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
2: Ja.
1: Maar heel veel minder grote namen. En daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve
2: Zeker.
1: Wilson.
2: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt.
2: Ja. Het is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele. 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
2: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten, omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
2: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best een groot label op Nederlands grond, zeg maar, dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Het ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Steven Wilson, laten we daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrockband. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
2: Dat is begin midden jaren 80. Toen is hij begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat hij nu is. Ik denk dat hij dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
2: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet
1: Er zijn die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen.
2: Of op welke manier dan ook. Steven Wilson in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
2: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
2: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook, maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
2: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor, we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
2: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: gewoon de dubbel LP CD.
2: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat.
1: Okay.
2: Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud.
1: Ja,
2: het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
2: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
2: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
2: Als je zegt, ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumours, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
2: toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
2: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op. Ja. Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Yes, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
2: Want, zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
2: Graag gedaan.
1: En succes met alles.
2: Dankjewel. Komt goed.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelof Arendsveen door werkzaamheden 5 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Pardon. Verder zonnig en warm. 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud. De afrit van de A44 bij Oude Wetering is ook nog steeds in beide richtingen dicht door een hevige brand. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen.
2: Wanneer gaat het op, Erwin?
3: Hey, hoe weet u dit? Twee gouden ouwe. Weekendlift, lessen.

0: Het is 1983. In de Nederlandse bioscopen draait de legendarische horrorfilm De Lift van Dick Maas. En uit je stereotoren de aanstekelijke klanken van Glenn Frey met The Heat Is On. Nou, zeg dat wel. Luisteraars, goedemiddag, zaterdagmiddag 11 juli 2026. En inderdaad, The Heat Is On. Welkom bij Weekend Lift. De lekkerste plaatjes tot en met 2 uur. Beetje de hits uit de 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook wat nieuwe plaatjes. Met het accent, ja, op de zon natuurlijk, hoe kan het ook anders? Verder aandacht voor het weekend weerbericht en natuurlijk ook de rubriek Kopje Thee met de DJ. De plaatjes zijn luchtig, lekker warm en ontzettend lichtverteerbaar. Goedemiddag.
1: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Ja, 1966, over dat jaar spreken we, muziek van de Beach Boys en Sloop John B. En het liedje vertelt het ironische verhaal van een rampzalige en dronken zeiltocht vol met vechtpartijen. En het leuke van dit singeltje is, ik heb dat singeltje ooit eens van mijn oma gekregen. En dat singeltje is toen echt helemaal grijs gedraaid. Zelfs de hoest die valt helemaal uit elkaar, ja. Kan zomaar zo gebeuren. Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor de lunch. Eet smakelijk.

0: Ja, de blaadjes zijn inderdaad licht verteerbaar. Ik heb helemaal geen honger, maar ik heb des te meer dorst. En iemand die ook dorst heeft, dat is natuurlijk... Ja, Bartje, kom er maar in, hoor.
1: Ik ben niet verbrannen,
0: oh, lekkere muziek op de radio. Oude plaatjes en ook hele nieuwe plaatjes. Hij is 20 jaar oud, komt uit New York en heeft in minder dan 2 jaar tijd een streamingspubliek opgebouwd waar je u tegen zegt. We hebben het over Somber. My Body Isn't

de nieuwe zinger van Somber en My Body Isn't Ready. En dan te bedenken dat deze jongeman 2 jaar geleden nog op zijn slaapkamer muziek zat te maken. Het is inmiddels een wereldster geworden. Ja, 2 regio's in Nederland die hebben vanaf nu vakantie. Het noorden van Nederland en het zuiden van Nederland. Dus als je gaat genieten van je vakantie, hou lekker je radio aan. En maar als je nog moet, sterkte. En 1 ding is zeker, wij bij de radio verwelkomen de zon.

0: let op, er zit 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze samen met je kleine plastic flesjes in, want ook die hebben natuurlijk statiegeld. Statiegeld blikje of flesje leeg, gooi ze niet weg, lever ze in.
1: Gouwe Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouwe Stad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
1: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouwe Stad via DAB+.
3: Dit is Weekend Lift.

0: Ja, dit is toch wel een beetje nostalgie zo op de radio. Muziek uit 1984 van Silvio aan Your Sound South Africa. En die Silvio, dat is gewoon een Nederlandse groep. Bestaat uit de zanger-gitarist Rini de Wit. Het was niet zo'n hele grote hit in Nederland, maar vooral in België was het een hele grote hit. En zeker met dit soort temperaturen, heerlijk om naar te luisteren. Daarvoor die heerlijke zomerrit uit 1977 uit Frankrijk van Jean-Claude Aoki en Soleil. Kom niet verder dan de tipraden, maar het is wel een lekker zomersplaatje. Dus met dit soort temperaturen gaan we dit soort plaatjes natuurlijk alleen maar draaien de komende weken. Zo dadelijk om 1:30 natuurlijk het enige echte weekend weerbericht. En dan hoor je of we dit weer houden of niet. Zaterdagmiddag 11 juli. Ik heb even gekeken wat het thema van vandaag is. En het is een leuk thema, want het is vandaag de internationale dag van het paard. Ja, inderdaad, ja. Ja, de paarden die hebben tegenwoordig zwaar met al die zon. Je ziet her en daar ook een paard ingepakt staan. Dus ja, zorg even goed voor de paardjes. Als je wilt reageren, stel je voor je bent op vakantie. Dan kun je een kaartje sturen of een e-mailtje aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Kijk even naast me. En hij zit er weer helemaal klaar voor. Hij heeft het een beetje warm, maar hij zit klaar voor een nieuwe aflevering van De Platen Zijn Verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden. Maar laten we niet al te veel nadenken over wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen. Nog even eten, drinken en genieten. In de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar dat stralende en hete strand.

Dankjewel Bart van Leeuwen voor deze mooie aflevering van het Platenverhaal uit 1983. Die heerlijke zomerrit van Rigera met Vamos a la Playa. En als je dan aan het strand ligt, dan hoor je de leuke klanken. Net zoals deze van Yves Berendsen. Misschien is het wel tijd, hè?

0: je tekst, haal het maximale uit het leven. Want als je het niet doet, ja, dan krijg je spijt. Misschien is het tijd. De nieuwe single dus van Yves Berendsen. Kijken of we even spijt krijgen van het weerbericht. Nou, ik heb even een oude opname opgezocht van Piet Paulusma, want die wist ik wel een beetje en die zou het ongeveer zo verwoorden.
1: Wel, het wordt een fraaie zomerdag, een volle, zeg maar, een top zomerdag.
0: Nou, inderdaad, want de kans op zon is maar liefst 90%. De kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen 's nachts rond de 15 graden en maximaal tot en met woensdag 29 graden.
2: Je luistert naar Gouden Stad.
3: Dat is genieten.
4: Soul Classic. Soul Power. Smash Play.

Leuk plaatje zeg uit 1967. Een bijzonder duet. Een iconisch duet moet ik wel zeggen. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Summer Wine. Het is het verhaal van een man die door een vrouw wordt verleid met haar betoverende zomerwijn. Om vervolgens berooid wakker te worden. Ja, dat deden ze toen ook al in die tijd. Ik heb het singeltje er even erbij gepakt. En ik moet zeggen, Nancy Sinatra, ja, die zag er op het top uit toen hoor. Daarvoor in het kader van de Soul Show Classic. Muziek van Eugene Wild met een heel klein tikje erin. En personality. Het is warm in de studio. Bijna 30 graden. Dus hou het hoofd koel. En blijf voldoende drinken. Mocht je op vakantie zijn of je bent op weg. Een hele, hele fijne vakantie natuurlijk. Hè. En als je nog niet op vakantie gaat. Dan wil ik je van harte uitnodigen. Om eventjes mee te gaan naar de kermis. En dan doen we eventjes een verkoelend rondje in de draaimolen. Attent.

0: Ja, dit zijn de plaatjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar hier wel natuurlijk op zaterdagmiddag. Muziek van Paul Nicholas en On The Strip. En mede dankzij het optreden in Avro Stop Op werd het een hele, hele grote hit. Het is warm in de studio en ook Nicolette heeft er last van, maar ze zit er klaar voor.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag 1:15. Ik zou zeggen, zet de airconditioning maar op de hoogste stand. En ook een ventilator erbij, want het is tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Stel je voor, de zon zakt langzaam in de zee. Een warme bries en een belofte die voor altijd in het zand geschreven staat. Met haar onvergetelijke stem veroverde ze wereldwijde hitlijsten. We gaan genieten van de ultieme combinatie van een zwoele strandvibe en pure romantiek over eeuwige liefde. Melinda Carlisle, Circle in the Sand.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de

Ze begonnen haar carrière bij de Go-Go's. We hebben het over Belinda Carlisle. Deze heerlijke zomerrit en Circle in the Sand. In het zand, Circle in the Sand moet ik zeggen. Ja, misschien lig je wel een beetje in het zand bij de Reeuwijkse Plassen. Of bij het strand Noordwijk of Scheveningen. Hou in ieder geval lekker je radio aan. Hè? We hebben leuke muziek voor je. En deze heren die traden destijds op in de dure kostuums met heel veel glitter en kits. En iedereen dacht van nou wat zijn er van maf, Kees. Maar ze waren meer dan een imago. AB

0: tijd krijg je nog waar voor je geld. 4 minuten en 50 seconden, zeg ik. Genieten van ABC uit 1982 met All of My Heart. Het is tijd om eventjes de dansschoenen aan te trekken, ondanks de hitte. Want dit is toch wel eventjes jouw momentje. Dus zet de tafel, stoel aan de kant, de deur wagenwijd open.
1: Zullen we even dansen?
0: De nieuwe van de Boes zijn eindelijk lekker hoor. Loose.

Magnetic kan gezien worden als de zomerrit van 2026. Ja, tot zover het programma Weekend Live voor zaterdagmiddag 11 juli. Ik heb trek in een broodje hoor. Ja, ik ga lekker een broodje eten. Ik dank jou voor het luisteren. Ik wens je een mooi weekend. Fijne vakantie. En tot volgende week maar weer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten en op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. De andere kant op ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 de Amsterdam-Den Haag door werkzaamheden 6 kilometer file bij Roelof Arendsveen. 6 kilometer file op de A4 daarna Rotterdam bij Knoopend Ketelplein. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda bij Knoopend Ridderkerk. 4 kilometer file. Op de N434 Wassenaar naar Zoeterwoude staat 3 kilometer file bij Knoopend Hoogvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 4 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer houdt het op, Erwin?
4: Hoe weet u dit? Geen gouden ouwe.
5: Weekendlift, lessen.

0: sinds 1983. In de Nederlandse bioscopen draait de legendarische horrorfilm De Lift van Dick Maas. En uit je stereotoren de aanstekelijke klanken van Glenn Frey met The Heat Is On. Nou, zeg dat wel. Luisteraars, goedemiddag, zaterdagmiddag 11 juli 2026. En inderdaad, The Heat Is On. Welkom bij Weekend Lift. De lekkerste plaatjes tot en met 2 uur. Met je de hits uit de 70s, 80s, 90s en natuurlijk ook wat nieuwe plaatjes. Met het accent, ja, op de zon natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Verder aandacht voor het weekend weerbericht en natuurlijk ook de rubriek Kopje Thee met de DJ. De plaatjes zijn luchtig, lekker warm en ontzettend lichtverteerbaar. Goedemiddag.
1: Dit is Weekend.

1966, over dat jaar spreken we, muziek van de Beach Boys en Sloop John B. En het liedje vertelt het ironische verhaal van een rampzalige en dronken zeiltocht vol met wegpartijen. En het leuke van dit singeltje is, ik heb dat singeltje ooit eens van mijn oma gekregen. En dat singeltje is toen echt helemaal grijs gedraaid. Zelfs de hoest die valt helemaal uit elkaar, ja. Kan zomaar zo gebeuren. Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor de lunch. Eet smakelijk.

0: Ja, de blaadjes zijn inderdaad licht verteerbaar. Ik heb helemaal geen honger, maar ik heb des te meer dorst. En iemand die ook dorst heeft, dat is natuurlijk... Bartje, kom er maar in, hoor.
1: Ik ben niet verbronnen
0: van. Oh, lekkere muziek op de radio. Oude plaatjes en ook hele nieuwe plaatjes. Hij is 20 jaar oud, komt uit New York en heeft in minder dan 2 jaar tijd een streamingspubliek opgebouwd waar je u tegen zegt. We hebben het over Somber. My Body Isn't Ready.

nieuwe zinger van Stormberg en My Body Isn't Ready. En dan te bedenken dat deze jongeman 2 jaar geleden nog op zijn slaapkamer muziek zat te maken. Het is inmiddels een wereldster geworden. Ja, 2 regio's in Nederland die hebben vanaf nu vakantie. Het noorden van Nederland en het zuiden van Nederland. Dus als je gaat genieten van je vakantie, hou lekker je radio aan. En, maar als je nog moet, sterkte. En 1 ding is zeker, wij bij de radio verwelkomen de zon.

0: op. Er zit 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze samen met je kleine plastic flesjes in, want ook die hebben natuurlijk statiegeld. Statiegeld blikje of flesje leeg? Gooi ze niet weg, lever ze in.
1: Gouden Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouden Stad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
1: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouden Stad via DAB+.
3: Dit is Weekend Lift met...

0: dit is toch wel een beetje nostalgie zo op de radio. Muziek uit 1984 van Silvio and Your Sound South Africa. En die Silvio, dat is gewoon een Nederlandse groep. Bestaat uit de zanger-gitarist Rini de Wit. Het was niet zo'n hele grote hit in Nederland, maar vooral in België was het een hele grote hit. En zeker met dit soort temperaturen, heerlijk om naar te luisteren. Daarvoor die heerlijke zomerrit uit 1977 uit Frankrijk van Jean-Claude Aoki en Soleil. Ik kom niet verder dan de tipraden, maar het is wel een lekker zomers plaatje. Dus met dit soort temperaturen gaan we dit soort plaatjes natuurlijk alleen maar draaien de komende weken. Zo dadelijk om 1:30 natuurlijk het enige echte weekend weerbericht. En dan hoor je of we dit weer houden of niet. Zaterdagmiddag 11 juli. Ik heb even gekeken wat het thema van vandaag is. En het is een leuk thema, want het is vandaag de internationale dag van het paard. Ja, inderdaad, ja. Ja, de paarden die hebben tegenwoordig zwaar met al die zon. Je ziet her en daar ook een paarden ingepakt staan. Dus ja, zorg even goed voor de paardjes. Als je wilt reageren, stel je voor je bent op vakantie. Dan kun je een kaartje sturen of een e-mailtje aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Kijk even naast me en hij zit er weer helemaal klaar voor. Hij heeft het een beetje warm, maar hij zit klaar voor een nieuwe aflevering van De Platense Verhaal. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is een prachtige dag, dus wat houdt ons tegen? Laten we onze spullen pakken en lekker naar het strand gaan. Het zal er nu wel heerlijk zijn. Niet al te druk, nu het wat rustiger is in de stad. Na de grote knal is het nu tijd om het weer kalmer aan te doen. En waar kun je dan beter zijn dan aan het strand? Kijk eens hoe mooi het zonlicht schittert in de lucht. De strak blauwe hemel lacht ons toe. Op het strand is het heet, waardoor we het gevoel krijgen zo'n beetje geroosterd te worden. We lachen, we spelen en we drinken. Omdat we ons geen zorgen meer hoeven maken nu we alles achter de rug blijken te hebben. We vergeten onze zorgen van de laatste tijd op deze stralende dag. Hier, doe wel je zonnehoed op, want die heb je nodig als je buiten loopt. Je moet je goed beschermen, is ons verteld door de regering, dus laten we maar goed naar ze luisteren. Ook al weten we van binnen dat er niets meer is dat ons nog kan beschermen, nu datgene is gebeurd waar we al die jaren bang voor waren. Er waait een vreemde wind over het strand die onze haren in de war brengt. Net zo verward als ons hele leven nu is geworden. Maar laten we niet al te veel nadenken over wat er is gebeurd. Laten we genieten van deze dag op het strand. De nieuwe situatie heeft ook zo zijn voordelen. Eindelijk is de zee schoon en helder. Geen stinkende vissen meer, maar water dat zo blauw is dat het lijkt alsof het licht geeft. Of is dat geen gezichtsbedrog? Kom, we gaan naar het strand. Dat is het enige dat we nog kunnen doen, nu die ene grote bom is ontploft. De wereld is onherkenbaar veranderd en wij ook. Niets is er dat ons nog kan beschermen tegen de radioactiviteit. En we weten dat we niet meer te redden zijn. Laten we daarom nog even spelen. Nog even eten, drinken en genieten in de korte tijd die ons nog rest. Dus ga mee naar dat stralende en hete strand.

aflevering van het Platenverhaal uit 1983. Die heerlijke zomerrit van Rigera met Vamos a la Playa. En als je dan aan het strand ligt, dan hoor je de leuke klanken. Net zoals deze van Yves Berendsen. Misschien is het wel tijd, hè?

0: Mooie tekst, haal het maximale uit het leven. Want als je het niet doet, ja, dan krijg je spijt. Misschien is het tijd, de nieuwe single dus van Yves Berendsen. Kijken of we even spijt krijgen van het weerbericht. Nou, ik heb even een oude opname opgezocht van Piet Paulusma, want die wist ik wel een beetje en die zou het ongeveer zo verwoorden.
1: Wel, het wordt een fraaie zomerdag. Een volle, zeg maar, een top zomerdag.
0: Nou, inderdaad, want de kans op zon is maar liefst 90%. De kans op neerslag is 0%. Minimale temperaturen 's nachts rond de 15 graden. En maximaal tot en met woensdag 29 graden.
2: Je luistert naar Gouden Stad.
3: Dat is genieten.

Leuk plaatje zeg, uit 1967. Een bijzonder duet. Een iconisch duet moet ik wel zeggen. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Summer Wine. Het is het verhaal van een man die door een vrouw wordt verleid met haar betoverde zomerwijn. Om vervolgens berooid wakker te worden. Ja, dat deden ze toen ook al in die tijd. Ik heb het singeltje er even erbij gepakt. En ik moet zeggen, Nancy Sinatra, ja, die zag er op het top uit toen hoor. Daarvoor in het kader van de Soul Show Classic. Muziek van Eugene Wilde met een heel klein tikje erin. En Personality. Het is warm in de studio, bijna 30 graden. Dus hou het hoofd koel en blijf voldoende drinken. Mocht je op vakantie zijn of je bent op weg, een hele, hele fijne vakantie natuurlijk. En als je nog niet op vakantie gaat, dan wil ik je van harte uitnodigen om eventjes mee te gaan naar de kermis. En dan doen we eventjes een verkoelend rondje in de draaimolen.

0: Ja, dit zijn de plaatjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar hier wel natuurlijk op zaterdagmiddag. Muziek van Paul Nicholas en On The Strip. En mede dankzij het optreden in Avro Stopop werd het een hele, hele grote hit. Het is warm in de studio en ook Nicolette heeft er last van, maar ze zit er klaar voor.
1: Hey, buurmannetje! Bakkie!
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag 1:15. Ik zou zeggen, zet de airconditioning maar op de hoogste stand. En ook een ventilator erbij, want het is tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Stel je voor, de zon zakt langzaam in de zee. Een warme bries en een belofte die voor altijd in het zand geschreven staat. Met haar onvergetelijke stem veroverde ze wereldwijde hitlijsten. We gaan genieten van de ultieme combinatie van een zwoele strandvibe en pure romantiek over eeuwige liefde. Melinda Carlisle, Circle in the Sand.
2: Het is zwoel, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek

Ze begonnen haar carrière bij de Go-Go's. We hebben het over Belinda Carlisle. Deze heerlijke zomerrit en Circle in the Sand. In het zand, Circle in the Sand moet ik zeggen. Ja, misschien lig je wel een beetje in het zand bij de Reeuwijkse Plassen. Of bij het strand Noordwijk of Scheveningen. Hou in ieder geval lekker je radio aan. We hebben leuke muziek voor je. Nou, deze heren die traden destijds op in de dure kostuums met heel veel glitter en kits. En iedereen dacht van, nou wat zijn het voor maf, Kezen. Maar ze waren meer dan een imago. ABC and all of...

0: tijd krijg je nog waar voor je geld. 4 minuten en 50 seconden, zeg hij. Genieten van ABC uit 1982 met All of My Heart. Het is tijd om eventjes de dansschoenen aan te trekken, ondanks de hitte. Want dit is toch wel eventjes jouw momentje. Dus zet de tafel, stoel aan de kant, de deur wagenwijd open.
1: Zullen we even dansen?
0: De nieuwe van de Boes aan IJs, lekker hoor. Look.

En Magnetic kan gezien worden als de zomerrit van 2026. Ja, tot zover het programma Weekend Live voor zaterdagmiddag 11 juli. Ik heb trek in een broodje hoor. Ja, ik ga lekker een broodje eten. Ik dank jou voor het luisteren. Ik wens je een mooi weekend, fijne vakantie en tot volgende week maar weer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep.
2: Hi, ik ben Eva Koreman en dit is DJ Tim van Radio Gemiva. Elke woensdagochtend de koffieshow. Goedemorgen.
3: Wil jij met jouw woon- of werklocatie van Gemiva meedoen aan de locatie top 5? Dat kan. Stuur dan je favoriete nummers naar Radio Gemiva, apenstaartje, mail.com. De locatie top 5 is elke woensdagmiddag te beluisteren op Radio Gemiva om 2:30 bij DJ Arnold.
2: Nummer 10.
4: Ja, misschien genoeg geweest met die praten. Misschien is nu tijd voor een beetje muziek. Ja, dankjewel. Deze was Alio Schramp.
5: En nu zich deze dan?

0: Ja, dat was natuurlijk Shout van de Tramps hier op Radio Gemieven. Goedemorgen luisteraars, daar ben ik dan weer. Het is vandaag een praatuurtje. Jacqueline, goedemorgen.
1: Oh, goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. En met jou?
0: Ja, goed. Wat kunnen we allemaal verwachten voor vandaag? Wij hebben vandaag om 10:30 een interview met Effie. Die werkt...

0: van 11 tot 12 hebben wij DJ Dylan aan het roer staan. Dus verzoekjes kan via 071-580-6547. Kan niet gebeld worden deze keer, maar je kan het ook appen naar de studio. Zal wel leuk zijn. En van 12 tot 1 hebben wij het non-stop uurtje. Van 1 tot 2 hebben wij DJ Arnold. Klopt dat, Jacqueline?
1: Ja, en de interview van de Kronenstein.
0: Ja, Kronenstein heeft iets te vertellen. Dus dan gaan we daar...
1: Expositie van de Kronenstein Hoeve.
0: Oké, en wat hebben ze daar dan te doen?
1: Nou, er is een expositie bij Zuidhof.
0: Ja, oké.
1: Okay. En Janine die geeft in oktober afscheid, dus Janine die organiseert het.
0: Oh, wat leuk. En van 2 tot 3 hebben wij de locatie top 5 uit Buiten Maas hier op Radio Gemiva. Nou, we gaan nu vrolijk verder met Praten, Praten, Praten van Kinderen voor Kinderen uit 2019 alweer. Daar komt hij dan op Radio Gemiva.
2: Radio Gemiva, overal online.
3: Nummer 9.

0: Jacques?
1: Ja?
0: Er is volgens mij een appje voor je binnengekomen.
1: Ja.
0: Lees maar voor.
1: Hi, Jacqueline. Is in de studio.
0: Dat klopt. Dankjewel voor jullie mooie uitzending. We willen vanuit Kroatië de hartelijke groeten doen aan jullie allemaal. Met speciale aandacht voor Jacqueline, Otte en haar vriend. Graag het liedje Tranquilo. Dus, hey DJ, er is weer een verzoekje.
2: Hey DJ, er is weer een verzoekje.
0: Ja, iemand, de neef van Jacqueline, wilde graag Tranquilo horen van Jan Smit. Daar komt hij dan op Radio Gemiva. En daarna schakel ik over naar de speciale nieuwe superstar van Roxy Dekker. Daar komen ze alle twee op Radio Gemiva.
3: Nummer 8.

Kinderen voor kinderen hier op Radio Gemiva. Praten, praten, praten uit 2009 alweer. Jacqueline.

0: Ja, misschien genoeg geweest met die praten. Misschien is nu tijd voor een beetje muziek. Ja, dankjewel. Deze was Alias Ram.
1: Geintje natuurlijk.
2: De speciale nieuwe. Op Radio Geniet.

0: dat was natuurlijk Superstar hier op Radio Geneva. Jacqueline en Pieter, zijn jullie wel superstarren? Goedemorgen. Waar sta je eigenlijk, Pieter? Op welke microfoon?
1: 2.
0: Oké. Okay. Hallo, Pieter.
1: Hallo.
0: Hoi. Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi zo. Pieter, wat gaat het weer doen van vandaag? En dat was het verzoekje van neef Patrick. Mag even.
2: DJ Pieter.
0: Zeg het maar.
1: Zon schijnt.
0: Ja.
1: Bewolking.
0: Ja, zeg maar.
1: 24 graden.
0: Lekker, Pieter. Dankjewel voor het weerbericht. Ja, jongens, dat wordt weer lekker warm dit weekend, dames en heren. Zeker weten, hè, Jacques? Dat wordt weer smeren, smeren, smeren.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, wordt weer takkeet. En wij gaan nu lekker luisteren naar Little Lies van Fleetwood Mac. En om 22:30 bellen wij met Effie over praatcomputers hier op Radio Geneva. Daar komt hij dan.
4: Wil je meer informatie over Radio Geneva? Ga naar radiogeneva.nl.

0: Was Fleetwood Mac, Little Leash op Radio Gumiva. Dat is praten hier op Radio Gumiva. En we bellen zo met Effie. En die gaat alles vertellen over de spraakcomputers. Maar we gaan nu eerst overschakelen naar Jacqueline. Goeiedag Jacqueline, hoe is het?
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Hoi. Jacqueline, ja. Zeg het nummer maar. Dan kunnen ze appen naar de studio, want we kunnen niet bellen samen. Dus dan... Weet je dat je kan appen naar de studio? Dat is, zeg het nummer maar, Jacqueline.
1: 071-58-06-547.
0: Ja, klopt. Bellen kan nog niet. Dus dan gaan we nu naar de police. En dan bellen we met Effie over de spraakcomputers. De doe-doe-doe-de-da-da-da. Hier op Radio Gumiva.
2: Nummer 7.

0: was doe doe doe doe da da. Zo kunnen de baby's natuurlijk ook zo praten van de Police hier op Radio Gemiep. En we hebben nu Effie aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, DJ.
0: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed. Heel leuk om jou weer te spreken.
0: Zeker. Zullen we beginnen met interview?
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Hoe ben je begonnen met het spraakcomputers eigenlijk?
1: Ja, hoe ik daarmee begonnen ben. Ik werkte op een kinderdagcentrum en daar was een kindje en die had een spraakcomputer. En dat vond ik heel erg interessant.
0: Oké, en wat kun je allemaal met die spraakcomputers?
1: Ja, ik werk dus bij Stichting Milo.
0: Oké.
1: Dat is nog iets breder dan spraakcomputers. Wij werken met kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar die moeite hebben met communiceren.
0: Oké. Interessant.
1: Ja, ze vinden het moeilijk voor het om aan te geven wat ze willen hebben. Of om te vragen om een knuffel of een grapje. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen om te kunnen vragen. Dus gaan wij kijken of we kunnen helpen met een oplossing. En dat kan een spraakcomputer zijn, of gebarentaal, of pictogrammen, of spraakknoppen. Maar net wat past bij diegene.
0: En hoeveel kinderen zitten in zo'n, hoe heet dat, in de instelling?
1: Ja, heel veel. Ik heb denk ik nu 10 kindjes bij mij. Maar ik heb ook nog er in deze hoek van Nederland zo'n 12 collega's. Ja. Dus we hebben een hele grote club.
0: Oké, en wilde je dat vroeger ook al worden?
1: Nee, ik had er vroeger eigenlijk nog niet van gehoord. Het is de laatste jaren wordt het steeds groter. Mm-hmm. En zien we ook steeds meer spraakcomputers. En ook natuurlijk nu met AI en alle nieuwe technologieën wordt het ook steeds makkelijker.
0: Ja.
1: Maar het is machtig mooi om in deze wereld mee te mogen doen.
0: En van hoe laat tot hoe laat, hoe is Milo ontstaan? De stichting Milo?
1: Dat is ook een goede vraag. Stichting Milo bestaat nu denk ik 12 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Zoiets. En het is opgericht destijds door Hans van Balkom. Die had onder andere taalkunde gestudeerd. En die vond het heel erg belangrijk dat ieder kind kan communiceren. En met die gedachte is Milo opgezet.
0: En hoeveel groepen heb je?
1: Nou, wij komen dus echt bij de mensen thuis.
0: Oké.
1: Zelf hebben we, ja, we hebben ook wel klinkgroepen. Die zitten helemaal in Schijndel in Brabant.
0: Oh, zo. Dat is wel
1: ja,
0: weer.
1: En in Arnhem, ja. Dus niet in deze hoek. Dus in deze hoek komen we gewoon langs. Dus we komen ook langs bij Chemiva. We komen langs bij kinderdagcentrums of ODC's of scholen.
0: Oké.
1: Dan gaan we daar meekijken en helpen.
0: En wat staat er... Hoe gebruiken de kinderen de spraakcomputers? Wat voor picto's staan er afgelopen? Wat staat er op, zo'n picto's?
1: Ook een hele goede vraag, Tim.
0: Ja.
1: Ja, een groot deel van ons werk is dus ook onderzoeken, als een kind niet kan praten, wat hij dan wel aan taalbegrip heeft. Dus wat hij begrijpt. Dus het ene kind, daar doen we grotere plaatjes, ook voor het als iemand slechter kan zien. Of dan zitten we meer in categorieën zoals eten en drinken. En bij andere kinderen maken we voor het al volzin, dan zijn we echt al bezig met taal.
0: Oké, en wil je dat nog verder doen? Of wil je dat in de toekomst uitbreiden met collega's?
1: Ik denk het wel. Ik vind, voor nu zit ik hartstikke goed bij Stichting Milo. Mm-hmm. En ik wil heel graag dat iedereen in Nederland kan communiceren. Als dat gelukt is, dan gaan we een keertje stoppen. Maar tot die tijd blijven wij ons hartstikke hard inzetten.
0: Mooi. En hoeveel deelnemers heb je voor collega's?
1: Zo, dat zou ik niet eens weten. Ik denk echt wel meer dan 50.
0: Zo dan.
1: Oh,
0: en kom jij op scholen en hoe gaat dan die dag eruit zien?
1: Ja, een gemiddelde dag bij mij is heel afwisselend. Ik kan een training geven over hoe je bijvoorbeeld een spraakcomputer in de klas moet inzetten. Ik kan meekijken, observeren bij een kind om te zien wat de mogelijkheden zijn en waar die tegenaan loopt. Maar ik kan ook op een ander moment spelletjes spelen met iemand op een spraakhulpmiddel om een beetje wegwijs te worden.
0: En hoeveel spraakcomputers heb je al?
1: Er zijn er dus ook weer heel veel.
0: Okay.
1: Je hebt allerlei soorten systemen met allerlei soorten software. Dus dat is ook een wereldje waar echt, ik denk dat er wel 7 of 8 verschillende spraakcomputers zijn.
0: Van hoe laat tot hoe laat werk jij op die Milo-afdelingen?
1: ik heb een normale werkdag van 8:30 tot 17:00.
0: Oké. En is het ook moeilijk om... Heb je wel eens voordelen of nadelen als je bijvoorbeeld een spraakcomputer niet goed aan de praat krijgt? Hoe los je dat dan op?
1: Ja, en dat is ook moeilijk, hè? Dat is ook een goede vraag. Ja, dus we hebben ook iemand nodig die technisch is. Ja, dat klopt. En we moeten ook zorgen dat de spraakcomputers altijd zijn opgeladen. Mm-hmm. Want het zou toch wat zijn als jij wil vertellen dat je naar de wc moet en je computer is leeg.
0: Oké.
1: Dan kan je dat zeggen.
0: Ja, heel mooi om uit te leggen. En welke Gemiva-locaties kom je dan eigenlijk?
1: Zal ik eens even kijken. Ik ben nu zelf op dit moment niet bij Gemiva.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel geweest in de buurt van Rotterdam daar zo.
0: Oké. Okay.
1: Daar zit jij niet, hè? Jij zit in een andere hoek.
0: Ja, ik zit in Zoeterwoude.
1: Zoeterwoude. Nou, ja. Als die op onze wachtlijst komt, dan kom ik zeker langs en dan kom ik even hoi zeggen.
0: Echt gezellig.
1: Misschien wel met een spraakcomputer.
0: Lijkt me wel leuk. En wat een mooi interview trouwens.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Alle credits aan jou ook.
0: Zeker.
1: Dat heb je goed gecommuniceerd, dit interview.
0: Zeker. En zijn er ook nog voordelen of nadelen? Bijvoorbeeld een kindje die het echt niet kan praten en helpen je daar dan ook mee?
1: Ja, zeker weten. Ja, we hebben soms wel hele moeilijke gevallen. Als een kind of een jong volwassene bijvoorbeeld ook een motorische beperking heeft.
0: Okay.
1: En het heel moeilijk vindt om de handen te gebruiken.
0: Ja.
1: Dan gaan we kijken naar een spraakcomputer met oogbesturing. Dus dat het bijvoorbeeld met de ogen kan communiceren. Dus we gaan altijd op zoek naar iets wat werkt. Of is het je vinger of je tenen. Mm-hmm. Iets wat je kan bewegen om mee te doen in de communicatie. Maar dat is soms een flinke puzzel. Ja.
0: Ja, en...
1: Maar we gaan
0: Sorry.
1: We gaan ervan uit dat het altijd mogelijk is.
0: Zeker. Nou, wat vind je van de doelgroep Radio Gemiva zoals wij?
1: Ik vind het fantastisch. Ik vind het een heel mooi aansluiten... Ook weer bij een stukje communicatie. Want jij gebruikt nu ook je stem om een heel mooi interview te geven.
0: Mm-hmm.
1: En een heel mooi radioprogramma neer te zetten.
0: Zeker.
1: En hartstikke blij van.
0: Dankjewel, Effie, voor het interview. Hij komt nog op Spotify.
1: Fantastisch.
0: Dus,
1: ik kijk ernaar.
0: Ik ook, zeker. En heb je nog een verzoekplaatje?
1: Doe maar iets van Emma Heesters.
0: Emma Heesters.
1: Wel leuk, ja.
0: Ja, daar komt het straks aan. Is goed.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En een hele mooie uitzending, Tim.
0: En heb je nog een foto voor Spotify dan?
1: Zal ik die even sturen?
0: Ja, is goed.
1: Goed idee, doen we.
0: Dankjewel.
1: Goeiedag.
0: Dag. Moet zeker natuurlijk microfoon open gooien natuurlijk. Maar ja, en dan... Dat was natuurlijk het mooie interview. En we gaan nu luisteren naar Praat met mij van Sandy Cadou hier op Radio Gemiva.
2: Nummer 6.

0: Ja, praat met mij hier op Radio Gemiva van Sandy Kassour hier op Radio Gemiva. Jacqueline, hoe vond je het interview gaan eigenlijk?
1: Dat vond ik wel interessant van die spraakcomputers.
0: Zeker. Ik vond het ook heel interessant. Vond ik zelf ook wel mooi. Dankjewel Effie voor het interview. En ze heeft een verzoekje aangevraagd. En zij wilde graag Contioco horen van Emma Heesters en Rolfie Sanchez. Daar komt hij dan op Radio Gemiva. En je kan nog steeds appen naar de studio 071-580-6547. En trouwens, als je wil bellen naar de studio, dat kan. Naar hetzelfde nummer. Je hoeft geen 0 te draaien meer.

0: Contigo van Emma Heesters op Radio Gemiva. Contigo, dat was... dankjewel Effie voor het interview en voor je verzoekplaat. En we gaan nu, als je te veel praat, kan je ook lekker zwijgen van het goede doel uit 1986 alweer. Daar komt hij dan.
1: Nummer 5.

0: Ja, zwijg dan van het goede doel hier op Radio Gemiva. Hou eventjes 5 minuten je mond. Nee, een grapje natuurlijk. Zwijgen. 1986. Heb je dat al meegemaakt dan, Jacqueline?
1: Ja, die heb ik vroeger ook erg gedraaid toen ik jong was.
0: Oké, en dan gaan we nu lekker luisteren naar... Als de muren konden praten. Nou, ik heb nog nooit muren horen praten van Niels Des Standbaarde hier op Radio Gemiva.
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?
3: Nummer 4.

0: Als de muren konden praten van Niels Destrapata. Hier op Radio Gemiva. Een Belg deze keer. En Jacqueline, ik wil je graag bedanken voor het interview. Of nee, bedankt voor je sidekicker.
1: Ja, goed. Ik vond het leuk met jou samen.
0: Zeker. En nu gaan we mijn laatste twee platen draaien. En dat zijn Laat ze maar praten van Priscilla Halsman, 2025. En Als bloemen konden praten van Bobby Prins. En Praten van Luc Steno. En jullie horen mij volgende week weer tussen 10 en 11. En elke dinsdagavond tussen 7 en 8. Bye bye, zwaai, zwaai. Daar komen ze allemaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jaden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot 1 uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een nieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio, natuurlijk 106.2 FM. En via het internet ga ervoor naar goudstad.nl. En ondanks dat ik zag dat de laatste versies daar niet op staan, wat ik niet zo goed begrijp, maar daar ga ik achteraan, kun je daar wel vinden waar dit programma te beluisteren is. En verder staat hij ook op diverse streamingsdiensten. Dus als je hem een keer wilt terugluisteren, als je hem gemist hebt, of als je eens een keertje eentje gemist hebt en je wil dat graag, dan kan dat. Ging los met Beth Orton. Ja, heel veel gedraaid in de tijd dat dit uitkwam, jaren 90. En dat hele album, heel lang niks meer van gehoord. Eigenlijk zat al een beetje in de vergetelheid, maar ze heeft een nieuwe plaat uit. En daar hoor je over pak een beetje een half uurtje iets van. Tot die tijd veel nieuwe muziek, oude muziek en opnieuw uitgebrachte nieuwe muziek. Jazeker. Het is de eerste... reguliere in die 2000 sinds 2 weken. Vorige week was mijn eerbetoon aan de kort daarvoor overleden Bob Ruusje van het programma X-Rated. En de komende weken zal ik best nog wel eens regelmatig daar refereren en muziek draaien. Zoals dat in dat programma gedraaid werd.

Dus ik hoop dat ze iets nieuws vinden in dezelfde stijl. En als dat zo is, dan hoor je dat ook wel in dit programma. Daar zou ik ook wel vaak aan refereren, denk ik. De week ervoor was ik op vakantie, dus heb je na een herhaling zitten luisteren als het goed is. Door nu met Benjamin B. Benjamin B, denk je? Ja, Benjamin B. Band uit begin jaren 90, 94 zijn ze echt gestart. Hebben toen twee leuke platen, of ja, een leuke LP en een EP'tje uitgebracht. En de laatste tijd is die band weer een soort van gereanimeerd. En er komt een werk uit wat toen opgenomen is en nooit uitgebracht is om redenen. En er zitten best leuke dingen tussen. Waaronder deze, Have Fun, dat is nieuw werk. Maar dan wel meer dan 30 jaar oud van Benjamin B.

Leuk plaatje te horen hierbij. Ik vond dit echt een leuk bandje in die tijd. Benjamin B. hoorde je Have Fun. Dus ergens in de jaren 90, halfweg jaren 90 opgenomen. En nu ineens uitgebracht. Als dit dus destijds toch dingen als een Spotify, als een King FM bestaan hadden. Dan had het misschien wel wat groter geworden allemaal. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. Het werd niet opgepikt door de mainstream radiostations. Ik kan me herinneren dat ze op de megafestatie hebben gestaan. Waarom dat? Ik heb dat volgens mij, heb ik die opname ergens op een videoband staan. Zo kon je audio mee opnemen en dat heb ik nog ergens. En dat schijnt volgend jaar weer te komen. De mega frustratie, zoals wij hem noemden. Ik ben al heel lang het doelgroep meer. Dat was ik al toen al niet. Maar goed, maakt niet uit. Benjamin B. dus. Heel erg leuk. Ik hou het een beetje in de gaten. En wie weet gaan ze ook nog eens een keertje optreden. Dat zou leuk zijn. Goed, Glenn Hansard. Die kennen we ook wel. Was voorman van de Frames. Is op enig moment voor zichzelf begonnen. Doet dat niet onverdienstelijk. Maar het zijn allemaal vrij ingetogen nummers over het algemeen die hij maakt. Terwijl hij met de Frames toch lekker los kon gaan op het podium. Ik heb ze één keer live gezien. Werd ik door iemand meegenomen. Van joh, dit vind jij leuk. Het was het paard in Den Haag. En ik ging de deur uit met ongeveer de hele discografie van de band onder mijn arm op cd. Zo goed vond ik het. Glenn Hansard is dus solo bezig. En die heeft nu de tweede versie, of tenminste de tweede deel van een live plaat uitgebracht. De Funkhouse Versions. Funkhouse, dat is een venue in Duitsland. En daar heeft hij een paar avonden opgetreden. En daar zijn twee live plays uitgetrokken. En op een daarvan staat dit nummer. Dit is een oud nummer van de Frames volgens mij. Want het gaat lekker los. De meeste is heel ingetogen wat erop staat. Maar hier schudt hij het publiek even lekker wakker. Dit is Revelate. Dit is

Fijne opname hoor dit. Goed. Goede live opname. Bijna alle plaatsen die op zijn goed. Ik zit net te bedenken, volgens mij staat Star er niet op. Dat was altijd wel zo'n live klassieker die ze altijd speelden. Meestal mengen ze daar dan nummer van Deus doorheen of zo. Iets waar ze zelf gek van werden. Maar ik ga het wel eens even goed uitzoeken. Of dat er daadwerkelijk niet op staat. Misschien komt het wel op de Limited Edition. Die later dit jaar, wie weet, uitkomt. Goed, die hoorden dus... Glenn Hensert, Revelate. Ik zit er lekker in vanavond, jongens. Revelate. En de Funkhouse version. Die dus. Dan gaat het lekker luisteren. Het meeste is een stuk rustiger. Dus met de warme temperatuur hou je dat misschien beter uit. De band van dit moment voor in de alternatieve muziekwereld is toch wel een beetje Bleach 93. En die zijn lekker bezig. Underrated, zo heet het EP'tje volgens mij wat ze uit hebben. Dit is de titelsong. Ja, moet wel doen.

Bleached 93, underrated was het, ja. En zolang ik dit nummer draai, roep ik altijd lijkt ergens op in mijn hoofd. En het stond toevallig eigenlijk, draaide ik daarvoor Revelator. Volgens mij is dat het nummer waar ik het een beetje, in ieder geval het begin, erg aan doet denken. Maar goed, ik weet niet eens of deze mensen überhaupt Glenn Hansard en de Frames kennen. Zijn ze wel te jong voor, denk ik. Oké, okay, leuke band uit België. Blue Eye gaan we nu draaien. Volschal poosje, brengen leuke dingen uit en het zijn nieuwe dingen aan het droppen. Dus wie weet komt er een nieuw album uit. Dit is Alive, Blue Eye.

Tua hoorde je dus Alive. Uit België, Gent volgens mij, als ik me niet vergis. Maar daar wil ik even vanaf zijn. Band Shearwater. Gorsiet in mooie luistermuziek, zou ik maar zeggen. Kabbelt wat voort, zou de een zeggen. De ander vindt het prachtig. Ik behoor een beetje tot de laatste categorie. Komt een nieuw album uit van de heren. The New World gaat het ding heten. Dat komt eind deze maand uit. En daar zijn een paar platen nu van gedropt. De laatste daarvan is More and More. Dit is Shearwater.

Ik was een David Sylvian denk als ik dit zou horen uit die tijd. Shearwater hoorde je, More and More. Van het album The New World, wat dus binnenkort uitkomt. Goed, Phoebe Bridges. Een tijdje bezig geweest met allerlei sideprojecten, maar is nu ook weer nieuw werk aan het uitbrengen. Komt een heel album uit, ergens augustus, zie ik hier staan. 14 augustus, Lost Weekend gaat dat ding heten. En ze gaat ook weer spelen. En ik denk, nou dat is leuk. Gaan we misschien eens een keertje Avondje Paradiso doen. Maar ze staat gewoon in de Ziggo Dome. Nou, dat is er nou een zaal waar ik liever niet naartoe ga. Dan is het de Ziggo Dome. Dus ik denk dat ik die aan me voorbij ga laten gaan. Maar dat geeft niet. Ik denk dat er genoeg mensen zitten die dat wel tof vinden. Luister voorlopig even naar een nieuw werk van deze mevrouw Phoebe Bridges. Dit is de Lost Boys.

Phoebe Bridges dus, ergens in december te bezichtigen in de Ziggo Dome. Doet hier voordeel mee. Lost Boys, nieuw werk. Nieuwe plaat komt dus ergens later dit jaar, augustus ergens uit. Je zou Beth Orton met een beetje goede wil, zou je die een beetje wel de Phoebe Bridges van de 90s kunnen noemen misschien. Dat was ze volgens mij al bezig. Ook deze mevrouw heeft een nieuwe plaat uit. Of tenminste, die komt uit The Ground Above. Die komt in juni uit. Nee, die is dus uit. Ja, ik wou het zeggen. Ik zit een wat ouder stukje te lezen. Die is dus net uit. Het ding is al helemaal te beluisteren ook. Heb ik eerder vandaag gedaan. En dat klonk leuk. En daar heb ik een track van afgehaald. Waiting, zo heet de track die ik eraf gehaald heb. Het is niet de makkelijkste muziek van Beth Orton, maar dat is het ook nooit geweest. Maar ze heeft zich een beetje ontwikkeld. En wat je wel vaker hoort met mensen die jong beginnen en als ze wat ouder worden, dat het allemaal wat ingewikkelder wordt, maar niet per se interessanter. En is misschien hier ook een beetje mee. Luister naar Waiting, dit is Beth Orton.

Nieuw werk dus van Beth Orton, The Ground Above. Zo heet dat hele album Waiting is de track die je hoorde. En dat album is zeer de moeite waard om te luisteren. Zeker met het warme weer. Als je toch weinig anders kan dan een beetje zitten en voor je uitstaren. Doet dit soort rustige dingen. Doen het prima. Geldt minder voor de volgende plaat. Wat ik al zei, afgelopen zondag was een eerbetoon aan Bob Rusje op de concertzender. En een van de mensen die daar iets in mocht brengen, die kwam aan met The God Machine. En ik denk, oh ja, die kennen we ook nog. Tijd geleden dat ik daar iets van gedraaid heb. Ze hebben twee albums uitgebracht. En toen overleed hun bassist. Die had ineens een hersentumor. En die was binnen een paar weken was die er niet meer. En de rest van de band heeft besloten... zonder hem geen band. Dus stoppen ermee. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Hoe begrijpelijk ook. Ze hebben los van elkaar muziek uit gaan brengen. Daar zitten hele mooie dingen bij. Maar dat fijne, ongecompliceerde gitaar noise wat ze met de God Machine maakten, dat hebben ze nooit meer gemaakt. En dat is jammer. Maar goed, we hebben gelukkig de plaat nog. Hele album heet, god, hoe heet die ook alweer, dat hele album? The Scenes from the... Het staat natuurlijk weer niet helemaal op het scherm. Oh ja, The Scenes from the Second Story. En story als in verdieping. Ik ga daarvan draaien. De track Home. Dit is The God Machine.

Ik was bijna vergeten wat een fijne plaat ik dit vond. The God Machine hoorde je Home van het album Scenes from the Second Story. Ze is wat anders dan Two Brothers on the Fourth Floor. Hè? Goed, komt dat nou weer vandaan. Door met een band, twee bandjes achter elkaar die twee weken geleden van de playlist afgevallen waren. Deze band komt uit Piano, Texas. Dat schijnt te bestaan. Maken, zoals ze het zelf blijkbaar noemen, progressive rock. Nou, laten we maar eens kijken hoe zij of dat een beetje klopt. Can you feel it? Dit is Polyphia. Ja, Polyphia.

0: fuck what you talking about?
1: Ja, dat is goed. Progrock, vinden ze zelf. Polyphia, zo heet de band. Can You Feel It? En als je een beetje de recensies op het wereldwijde internet vindt, dan wordt het op zijn gunstigst meestal een surprise single genoemd. Het is niet helemaal zoals de heren normaal spelen. Dus een beetje atypisch nummer dus voor deze band. Dus nou, als je het leuk vond, je kan er nog naartoe. Binnenkort spelen ze volgens mij ook in Nederland, zag ik eens voorbij komen. Goed, Gordy, dat weet ik weinig van, behalve dat ik hem 2 weken geleden ingezet omdat ik het leuk vond. Dus laten we het er eens even inzetten. Forget About Dying, dit is een werk van Gordy.
2: We are rolling.
3: All right.

En die regenbui die hoort erachter. Dat zit in de opname. Gordy, de dame uit Australië, is behalve een muzikant blijkbaar ook nog dokter. Dus als je wat markeert, als je flauw valt tijdens een concert, kan zij je reanimeren. Nou, wat wil je allemaal nog meer? Ideaal. Goed, Forget About Dying. Gaat er het uur iets luchtiger uit. Chloe Slater heeft een nieuwe plaat. Chloe Slater, dit is tot het nieuws Southern Youth.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Set your receivers.
2: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Een beetje ongebruikelijk begin misschien van 2 uur in die 2000. Maar afgelopen week kwam ik erachter dat vorige maand deze dame is overleden. En deze dame heet Gash Patti. Dit kwam uit ergens in 1987. En binnen alle hitparade meuk die tot met de radio overheerste, was dit toch wel iets waar ik mijn oor voor spitste. Wat ik toch wel heel bijzonder vond allemaal. Dus door de jaren heen regelmatig gedraaid. Ja, ze is in haar thuisland best wel groot geworden. Of gebleven eigenlijk. Heeft ook platen uitgebracht. Hier is het wel een beetje gebleven bij Etienne. Dus dames, vandaar toch nog een keertje Gash Patti in die 2000. Waarom ook niet. Hele jonge band nu. Mary in the Junkyard. Toen ze begonnen had ik echt zoiets van kant gaat dit in godsnaam op. Nou, ze hebben een beetje een richting gevonden. En die klinkt leuk. Seek and Destroy. Dit is Mary in the Junkyard. MUZIEK

in the Junkyard. Dus. Yep. Die dus. Role Model Hermit. Zo heet het album waar dit vanaf kwam. En ik heb een beetje rondgekeken en ik vond dit een leuke. Seek and Destroy dus. Niet per se de single van het album. De afgelopen tijd iemand die ik sinds een paar maandjes van gehoord heb, zeg maar. Leer kennis een beetje raar, want ik heb het natuurlijk nog nooit ontmoet. Is A.A. Williams. Daar heb ik een aantal keer dingen van gedraaid. Vond ik erg mooi. En ze heeft nu een plaat uit. Solstice heet dat. Zonnewende, denk ik, in het Engels of in het Nederlands. En daar staan een paar mooie nummers op. Ik heb gekozen voor Breathe. Dit is A.A. Williams.

Ja, een mooie, lange, uitgesponnen gitaarmuziek staat erop op dat album. Erg mooi. Williams, het album heet dus Solstice. This Breath, wat je hoorde. Dat dacht ik nog, dat ga ik lekker origineel doen. Ga ik Pink Floyd erachteraan draaien. Maar ik denk, nou, laten we dat nou maar niet doen. Ik heb al een paar oude platen gedraaid. Laten we het een beetje bij het nieuwe houden. Zoals de volgende, The Haunted Youth, volg ik. Omdat ik het een echt toffe band vind. Hebben een nieuw werk uit. En ja, het klinkt een tikje anders, maar wel heel vertrouwd ook wel weer. Wake up, The Haunted Youth.

ringtoon voor je wekker. Goed, van de Haunted Youth hoorde je Wake Up, maar dat was je al opgevallen. Nieuw werk dus van deze band. Of, ja, het is eigenlijk maar één meneer, maar het is officieel is het een band. Door met wat ze dan stoner rock noemen. Meestal komt dat van mij uit Eindhoven en is het helemaal ongelimiteerd hard allemaal. Maar deze band wordt daar dus blijkbaar ook omgeschaard. Ik heb het onder naam Sleep. Ja, best een aardige band zo na het nummer Wake Up. Dat zie ik nu pas. Het is een band die al een aantal jaren bezig is en hebben nu ineens een plaat uitgebracht. De reden is dat het is uitgebracht als een soort van, noem het soundtrack, voor een stripboek. Wat geschreven is door de gitarist El Cisneros, zo heet de goede man, uit Amerika. En die heeft een stripboek geschreven over de avonturen van de Marionaut. Ja, of de plaatsneet Lomia. Ik weet niet wat hij allemaal gerookt en gedaan heeft voor die tijd. Maar het is nummer 1. En Sleepcoming boek 1. En de verwachting is dus blijkbaar dat er meerdere gaan komen. En wat wel aardig wetenswaardigheidje is. Is dat het blijkbaar uitgegeven is op het label. Of op het boek, de uitgeverij van Jack White. Third Man Books. Ik wist niet eens dat hij ook een boekenlabel had. Ik wist wel dat hij zijn eigen platenmaatschappijtje had. Maar dat hij ook boeken uitbracht, dat wist ik even niet. Goed, doet ook niet toe. Het is een leuke plaat. Het is lekker een beetje gruizig af en toe. Space Have Spacesuit Will Travel. Geen idee waar het op slaat. Dus ik weet niet wat de man allemaal gebruikt heeft, maar het klinkt wel fijn. Dit is Sleep.

Ja, zoals je een plaat maakt, dan duurt er geen fade-out achter. Maar het is blijkbaar onvermijdelijk zo af en toe. Sleep, hoor je, de band Sleep. Dus Have Spacesuit Will Travel. Geen idee waar het over gaat. De 420 file version of succes heet het dan. Maar dat slaat eigenlijk alleen maar file, ja, flexi edit. Ja. En dat 420 dat lijkt dan te slaan op de tijdsduur die 4 minuten 20 is. Nou, geen idee. We blijven er even in specie sferen. Want de volgende band luistert naar de naam Space Moth. Ik weet er niet heel erg veel van. Ik heb het gevonden op Bandcamp. Dus dat is vaak vrij sumier qua achtergrondinformatie. Tenzij echt diep gaat zoeken. Heb ik niet gedaan. Mijn nederig excuus daarvoor. Maar laten we er maar eens naar gaan luisteren. Telepathic Butterflies is dit. Space Moth.

We vonden dus op het onvolprezen bandcamp Space Moth, Telepathic Butterflies. Ja, we moeten die beestjes anders communiceren. Door met de band. Ze zijn nog niet zo heel lang bezig, maar ze hebben wat mij betreft wel een van de vreemdste namen die ik ken. Man, Woman, enkelvoud, Peter. Chainsaw, Man, Woman, Chainsaw, zo heet de band. Ik kan het niet anders helpen. Hebben wat nieuwe dingen uit. De single is volgens mij Goddamn Lizard Man. Maar ik ga even iets nog nieuws draaien, wat ik eigenlijk nog maar net vond. Ook nog niet echt gehoord. Get Up and Dance. Dit is nieuwe werk dus van Man, Woman, Chainsaw.

Leuk hoor, zo'n orgel. Goed, Get Up and Dance hoor je dus. Man, Woman, Chainsaw, dat is de band. En volgens mij heet dat EP'tje wat er nu uit is ook Get Up and Dance. Dus daar kun je naar luisteren. Er zitten mooie typische nummers op. Ik vind het een leuke band, alleen ik snap de naam niet zo goed. Maar daar kom ik misschien wel een keer achter. Oké, Francis of Delirium, woonachtig in Luxemburg, maar komt eigenlijk uit de VS. En heeft een nieuwe plaat uit. De eerste plaat heb ik toen live gezien. In Rotown met Mercy. En dat was erg leuk. Dus ik hou deze dame een beetje in de gaten. En ze maakte wel leuk muziek. Modern Madonna. Ja, nou, Madonna heeft natuurlijk een nieuwe plaat uit. Afgelopen week heb ik gezien in de dingen. Nou, zo draaide ik al niet in de jaren 80. En niet in de jaren 90. Niet in 0. En dat ga ik ook nu niet draaien. Dus daar moet je het niet mee doen. Maar we besteden er toch maar een beetje aandacht aan. Modern Madonna. Dit is Francis of Delirium.

Spleen? Nee. Mother Madonna, hoor je. Frances of Delirium van het album Run Pure Beauty. Ja, ik hoop dat ze binnenkort langskom. Dan ga ik er weer een keer kijken, denk ik. Want ik vond het een erg leuke liveavond toen de tijd. Een band die ik super graag live wil zien een keertje. Maar ik geloof dat ze alleen maar op de grote festival staan dit jaar. Dat is de band Yard Act. Volg ik al zolang ze bezig zijn. Ik zag ze per ongeluk voorbij komen. Volgens mij in de coronaperiode bij Jules Holland. Stonden ze ergens in een kapel of zo te spelen. Ik, wat is dit dan? Vond ik erg gaaf. Sindsdien volg ik het en draai ik het veel in die 2000. Ze hebben een nieuwe plaat uit. New Beginnings. Dit is Yard Act.

Wat een toffe plaat weer zeg. Nieuwe beginnings, Yard Act, een nieuwe Yard Act. Ach, heerlijk. Ik hoop echt dat het nog een keertje in een leuk zaaltje kon staan. En niet gelijk een Ziggo Dome of zo. Nou, Bijlmobile al net aan. Maar groot moet niet worden, naar mijn idee. Maar dat zal ook wel weer mislopen, ben ik bang. Yard Act dus. Goed, de band die ik ook oppikte op Bandcamp. En waar ik eigenlijk weinig tot niks van weet. This is Lorelei. Dus je moet een beetje mee oppassen als je naar luistert. Je kan wel eens afdwalen. Dit is Billy Caneback.

Ja, je hoorde, even kijken, wat hoorde je, This is Lorelei, zo heet het gezelschap, maar dat is eigenlijk maar één meneer, Nate Amos, zo heet de goede man. En dat is de frontman van een andere band, die heb ik wel vaker gedraaid, Water From Your Eyes. Dat is allemaal wat ingewikkelder, dit is een beetje zijn uitlaatklep, denk ik, waar hij wel lekker muziek kan maken, niet te gecompliceerd, maar wel wat fijn klinkt. Want dat doet het, kan ik wel zeggen. Dat geldt ook op een hele andere manier voor de volgende. Supernova Syndicate. Het is een beetje bombastisch. Als ik het dan even kort samen moet vatten. Luister maar naar Wake Me.

Nee, geen light. Nee, goed. Supernova Syndicate hoorde je. Wake Me. Met een beetje mazzel kan ik er nog twee in proppen in dit uur. Dus daar gaan we. Personal Trainer heeft een nieuwe plaat uit. Die is leuk. Dit is Moping. MUZIEK

Kijk, ze sprong zo aan een paar personal trainer, hoorde je. Moping. Heerlijk. Goed, het gezelschap Get Down Circus ken je misschien nog van Dark Tribal. Heb ik heel veel gedraaid. Dit is nieuw werk, The Radiator. Tot aan het nieuws is dit Get Down Services. Tot een volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar twee keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Lijndancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
4: Dit is RTV Gouwenstad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Nightflow.
5: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
6: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. We zijn vandaag weer een beetje verder en ik heb weer heerlijke muziek voor je meegenomen. Oh, en ik heb het gewoon elke week mis ik het toch weer. Weet je, dan zijn we weer een beetje verder en dan weer leuke muziek uit kunnen kiezen de afgelopen week. En dan wil ik dat gewoon weer graag aan je willen laten horen, toch? Nou, we zijn vandaag op de 8e van juli. 2 dagen geleden was het de 6e van juli en dat wilde ik graag eventjes aanhaken omdat ik dat best een grappige datum vond. Het is nou namelijk de 6e van de 7e maand. Snap je? 6-7. Ik heb me van de week doodgelachen tegen iedereen waartegen ik dit zei. Die keek mij een beetje stom aan. Ja, op zich logisch toch? Ik heb leuke muziek voor je meegenomen. Hele lange plaatjes, maar ook wat kortere plaatjes. Dit is bijvoorbeeld zo'n lang plaatje. Namelijk van DJ Anthony, Tamini en Kalinia. Dit is op Radio Gouwenstad. Hoor je nu...

Ik heb vanavond namelijk allemaal leuke muziek uitgekozen. En ik zit een beetje door de lijst heen te kijken nu. Maar er staan best wel wat ouderwetse nummers in. Om het even zo te noemen. Ik heb namelijk later vanavond nog voor je Robin S. Ik heb wat ouderwetse plaatjes van David Guetta. Toevallig twee uitgekozen omdat ik het zo leuk vond. Ja, dat zijn allemaal wel van die oude klassiekers waarvan je denkt van... Nou ja, dat heb ik echt gemist en dat geeft me echt een zomers gevoel. Zo ook het volgende nummer van Kyla heb ik voor je klaarstaan. Oh, wat lekker zeg. Het geeft me echt zo'n lekker zomers gevoel.

Dit is RTV Gouden Start. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow. Laat je gaan in de flow van de nacht.

0: Oh, wat lekker zeg. My Destiny hier op Radio Gouwestad. En daarvoor hoorde je Do You Mind Me van Kyla. Even het bedje erbij. Zo, hoorde je dat? Dat deed een beetje apart. Hij heeft er iets minder zin in dan dat ik dat heb waarschijnlijk. Ja, zo erg is het ook weer niet hoor. Soms, wij gebruiken namelijk fader start, zoals je dat noemt. Dus zodra de fader omhoog gaat, gaat eigenlijk alles aan. Dus stel dat ik nu de fader omhoog gooi met het volgende jingletje. 3, 2, 1.
1: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
0: Nou ja, in ieder geval, dan start je het gewoon gelijk in. En ik hoef alleen mijn schuif omhoog te doen. Niet op een knop te klikken dat ik het nog aan moet zetten. Ja, en als die fader start dan net even niet het juiste triggertje krijgt. Van, hé, de fader staat nu omhoog, dan klinkt hij een beetje zo. Ja, daar doe je niks aan. Oh man, het weer de afgelopen dagen. Het was echt drama, als je het mij vraagt. We hebben namelijk een weekje hiervoor echt super lekker weer gehad. Nog een hittegolf zelfs. Nou ja, van mij hoeft dat ook niet elke dag. Maar als ik een dagje vrij ben, vind ik het ook wel eens lekker als het gewoon goed weer is. Dus zodoende aankomende week, aanstaande vrijdag, geven ze echt gigantisch lekker weer op. Nou ja, laat ik nu net iets gepland hebben met mijn vriendin Yara. We willen namelijk richting de stad gaan om nieuwe kleding te halen voor onze zomervakantie richting Tenerife. Nou ja, dat is handig hè. met 35 graden de stad in gaan. Ja, over zomerhits gesproken. Ik heb er zometeen nog eentje voor je klaarstaan. Misschien niet helemaal in het muziekgenre wat ik normaal draai, maar dat ga je zometeen wel horen. Ik heb namelijk wel van een artiest waarvan ik vind dat hij de zomerhit van 2026 heeft gehaald, een nummer van klaarstaan. Namelijk Colter. De zomerhit die ik, althans, de hit die ik echt een zomerhit vind, dat is Be Real. Helaas heb ik die niet mee kunnen nemen. Ja, hij had er vandaag eventjes iets minder zin in dan ik dat had. Ik heb namelijk een ander leuk nummer voor je meegenomen van Colter. Namelijk Trapped. En die Colter die kan je natuurlijk normaal gesproken allemaal in Ibiza vinden. Londen zag ik een aantal keer voorbij staan. Maar 6 september is die in Amsterdam bij Thuishaven. En ga hem zeker checken, want het is echt zulke goede muziek.

Too Much For Me hier op Radio Gouwestad. En wat is dat lekker zeg. Ik heb gelijk weer zin in de zomer. Heb jij dat ook niet? Ja, in ieder geval vrijdag geven ze super mooi weer op zoals ik het al zei. En mijn plannen zijn om naar de stad te gaan. Dat is ook echt een rot idee natuurlijk. Ik moet er niet aan denken. Dus misschien dat mijn plannen nog wijzigen en dat ik iets meer richting de kust ga. Je weet het nooit. Over die zomer gesproken, ik heb echt gigantisch lang haar. Dus morgenochtend begint mijn dag eerst bij de kapper. Het is echt niet te geloven. Voor de mensen die mij kennen, normaal gesproken heb ik altijd een kort pittig kapsel, om maar even zo te zeggen. Alles is vrij kort. Ik heb namelijk best wel een hekel aan lang haar. En toen dacht ik van ja, ik zat een beetje oude foto's terug te kijken. En ik heb dat kapsel dus al best wel lang. Namelijk al sinds de basisschool. Ja, wordt het dan niet een keer tijd voor een ander kapsel? Dus toen zijn mijn vriendin en mijn moeder, we zaten toevallig op de bank. Ik zeg, nou ja, misschien wordt het toch tijd voor een ander kapsel, zei ik zo voor de grap. Dus nu laten we het wat langer groeien. Ja, tuurlijk, waarom ook niet? Nou goed, morgen gaat het er waarschijnlijk allemaal weer vanaf en dan zijn we weer terug bij Alf. En wat ik bij zo'n zwoele zomernacht altijd heb, dat is in ieder geval geen lang haar. Over zwoele zomernachten gesproken, Rutger van Barneveld. Hij ging van 150 optredens per jaar naar 150 optredens binnen 2 maanden. Echt bizar, jongen, wat die man meemaakt. Hij heeft natuurlijk meegedaan in het programma Zij geloofde mij. Ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb hem eigenlijk gewoon keihard uitgelachen toen. Ik vond het echt humor, weet je wel, dat hij dan naar de buurvrouw loopt. Dan zegt hij, ja, ik zit 20 jaar in het vak, dit en dat. En die buurvrouw heeft geen idee. Ja, dat is toch goed? Ik heb hem in ieder geval doodgelachen. Ja, ik kan het dan toch niet laten om toch nog even zijn nummer waar hij zoveel succes mee heeft te draaien. Want hij is stiekem toch best wel lekker. Je hoort hem hier op Radio Gouwestad. Iets heel anders dan normaal. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Radio Gouwestad. Dit is Troy de Bruin.

Radio Nightflow. Hier op Radio Gouwestad. Oh, wat een lekkere house classics. En over house classics gesproken, we zijn op de helft van dit programma. En op de helft van dit programma, dat betekent het altijd dat ik een ouderwetse house classic draai. En dan praat ik echt over 90s, zero's en eigenlijk alles daaronder. Eigenlijk hoofdzakelijk veel uit de 90s, want dat is gewoon, ja, er is zoveel goede muziek in die tijd gemaakt. En ook de muziek die ik leuk vind. Zo onder andere ook dit nummer. Dit is namelijk een nummertje uitgebracht één dag na mijn verjaardag in 1993. Ik heb het namelijk over de opvolger van de monsterhit Show Me Love. Het werd niet zo'n grote wereldwijde hit, maar het succes van de voorganger werd nergens overtroffen natuurlijk. Wellicht herken je het deuntje al een beetje en weet je al welk nummertje ik bedoel. Het is er namelijk eentje van Robin S., de Amerikaanse zangeres. Je hoort hier op Radio Gouwestad, Love for Love.

Heerlijk, Robin S. hier op Radio Gouwestad 1993, Love for Love. Eerder in dit programma zei ik al dat ik lange muziek mee had genomen. Zo onder andere ook deze. De volgende plaat duurt namelijk 7 minuten 42. En ik vond hem zo lekker. Ik ben er nog hoor. Ik wilde even wachten totdat die drop erin kwam. Ik vind hem zo lekker. Ik wilde hem namelijk ook de hele 7 minuten 41... onder andere nog 7 minuten 20 of zo... wil ik ook aan je laten horen. Je hoort hier Saint Etienne met Only Love Can Break Your Heart. Geniet ervan, zet je speakers hard.

Lekker is die, hè? Only Love Can Break Your Heart van Saint Etienne. Ik heb nieuwe muziek voor je klaarstaan. Namelijk eentje die ik voor de show nog heb geshazamd. Ik dacht, ik vind hem zo lekker. Sylvia Bumpa met On Tonight. Hier op Radio Gouwestad. Mijn naam is Troy de Bruin. En je hoort het in het programma Nightflow.

0: Got This Feeling hier van Priest op Radio Gouwe Stad. We zijn bijna op het einde van dit programma gekomen. En dat betekent dat het is afgelopen. Dat je mij pas zaterdagavond weer kan horen. Dan heb ik namelijk een herhaling van dit programma tussen 10 en 11. Dus een uurtje later dan dat je me vanavond hoort. Live, mocht je dit nou op zaterdag horen. Dan ben ik altijd live te horen op de woensdag tussen 9 en 10.
1: Leuk, hè?
0: Wat is het leuk. Ik heb twee plaatjes voor je meegenomen. Wat ik aan het begin van het programma al beloofd had. Ik had namelijk David Guetta beloofd. Ik heb twee plaatjes meegenomen aangezien ik niet kon kiezen. Ik heb zoveel leuke muziek van David Guetta. Je kan misschien wel een beetje voorstellen dat ik een kleine fanboy was. Deze plaatjes brengen me echt weer een beetje terug bij mijn jeugd. Ik had namelijk vroeger een groene Nintendo DS. En daar had je zo'n R4 kaartje in. En misschien de mensen die ook een Nintendo DS hadden, die herkennen dat wel. Je kon dus illegaal via internet games kopen, downloaden, weet ik veel wat. Vraag me niet hoe het werkt, want ik heb het zelf nooit ingesteld. Dat liet ik altijd doen. Dus je kon dan echt alle spellen die je wilde, kon je erop zetten. Maakt niet uit of het nou of het 80 euro kost of zo. Alles kon erom, zeg maar. Daarnaast kon je er ook films op zetten. En die films, nou, er zaten wat films op. Zo had ik SpongeBob, de film en weet ik veel wat. Allemaal films stonden erop. En ook wat muziek. En zo onder andere ook dit nummer. En dat brengt me echt weer even een beetje terug bij mijn jeugd. Je hoort hem hier, samen met Showtek, David Guetta. Dit is Bad.

Bad hier op David Guetta op Radio Gouwestad. Aangezien ik niet kon kiezen, heb ik twee nummers van David Guetta meegenomen. Waar ik onder andere ook goede herinneringen had aan Bad, heb ik ook goede herinneringen aan deze. Dit is Memories. Yeah.

0: David Guetta hier met Memories op Radio Gouwestad. We zijn weer op het einde van het programma aangekomen.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Gouwestad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstander van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen.